Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God zegen, God zegen. Iedereen, mijn naam is broeder Felion Sanvisi en het is mij een ware genoegen om u te mogen bedienen vanuit het woord van God deze nieuwe dag. Ik wil vanuit deze plaats iedereen van harte welkom heten. Ik groet mijn geestelijke leiders, mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Potsen. En ik geef eer aan alle andere geestelijke leiders van andere gemeentes die op dit moment afgestemd zijn. Ik wil u van harte welkom heten. Vanuit deze plaats wil ik samen met u gaan in het woord van God. En ik wil het hebben over hoe belangrijk het is, zeg maar, om te weten waaruit de mens bestaat. En ook wat de functies zijn van al deze delen van de mens. Dus vandaag gaan we het hebben over geest, ziel en lichaam. Amen. Het is belangrijk om te weten dus niet alleen de delen waaruit we bestaan, maar ook wat de functies zijn van deze delen. Amen. En dat is dus het begin van geestelijke en emotionele gezondheid. Het begint bij het begrijpen van hoe de mens in elkaar zit. Amen. De Bijbel zegt in Genesis 1 vers 7. En ik heb de verkeerde tekst hier. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicense 5 vers 23. En mogen God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Wat we uit deze tekst halen is inderdaad dat de mens bestaat uit ziel, geest en lichaam. En het is eigenlijk de bedoeling dat al deze delen van ons als mensen, dat ze heilig en gereinigd gehouden worden tot de terugkomst van koning Jezus, zegt de Bijbel hier. Amen. Totdat wij naar hem terugkeren als hij niet komt voordat we sterven. Dus de mens is geschapen naar Gods beeld. En de mens bestaat uit deze drie delen. De mens is dus geest. De mens heeft een ziel. En wij leven in een lichaam. Amen. En de Bijbel zegt in Genesis 2 vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus ons lichaam is gevormd door God. Onze geest komt van God en de ziel die is ontstaan door de samenstelling van door het samenbrengen van Gods geest en het lichaam. Daardoor is de ziel gaan ontstaan.

licht om hier op aarde te zijn zonder een lichaam. 2 is, ons lichaam bestaat uit delen. Delen zoals zintuigen en ledematen. En onze zintuigen gebruiken we om dingen op te nemen en te handelen, om te waarnemen. En met onze zintuigen, om specifieker te gaan, kunnen we dus horen, zien, voelen, ruiken, proeven. Amen. Dit is eigenlijk onder andere de functie van het lichaam. Zonder een lichaam kunnen wij niet functioneren hier op aarde. Zonder een lichaam zijn wij eigenlijk, worden we niet geteld tot mensen. Amen. En de Heer heeft het zo in elkaar gezet, omdat Hij dat zo wilde. Amen. Om even verder te gaan, wil ik dus gaan kijken nu naar de ziel. De ziel is het centrum van onze persoonlijkheid of karakter. Ons karakter wordt in de ziel gevormd. Dus wanneer we het hebben over, of wanneer we soms aan iemand zeggen van, je moet gaan werken aan je karakter. Wat we als het ware daarmee zeggen is, je moet gaan werken aan je ziel. Je moet gaan werken aan dat deel van jou waar je karakter vorming krijgt. Amen. En ons karakter wordt gevormd in onze ziel door wat we geloven, door hoe we denken, wat we voelen en waar we voor kiezen. Dus al onze geloofspatronen, alle dingen waarin wij geloven, die beïnvloeden onze karakter. Ons karakter. De manier hoe wij denken, het beïnvloedt ons karakter. Wat we voelen, onze emoties, onze gevoelens, die beïnvloeden ook ons karakter. En uiteindelijk de keuzes die we maken, die hebben ook invloed op ons karakter. Al deze zaken bij elkaar noemen wij dus ook wel persoonlijkheid. Amen. Het is belangrijk om dit te weten, want dit geeft dan richting als het ware, zodat u dus vanaf dit moment aan, als u het niet wist, dat u dus oppast en dat u gaat filteren. Wat zijn de dingen waar ik allemaal in geloof? Hoe denk ik over bepaalde onderwerpen? Ben ik iemand die, wanneer het op gevoelige dingen komt, hoe sta ik daarin? En welke keuzes maak ik allemaal? En dit zeg ik zodat u voor uzelf kunt nagaan. Stel, u merkt een bepaald karaktereigenschap of bepaalde karaktereigenschappen die u weg zou willen werken. Het is belangrijk om deze 4 punten te checken. Want zij zijn de dingen die uw persoonlijkheid bepalen. Amen. En daarom dus is de ziel het vormingscentrum van wie je bent. Het is niet alleen wat je doet, maar wie je daadwerkelijk bent. Amen. En verder gaat het u ook interesseren om te weten dat de ziel van de mens, de ziel bestaat uit de wil. Amen. Het bestaat uit de verstand en het bestaat uit emoties. Let wel, we praten over ziel, geest en lichaam. En dit is onderdeel van de ziel nog. Daar zijn we nog mee bezig. Dus de ziel bestaat uit de wil. Het heeft een verstand en emoties. Met ons verstand, ik wil ook dieper gaan hierin. Met ons verstand kunnen we nadenken en redeneren. Met andere woorden, we kunnen denken over dingen die in ons gedachten afspelen. En redeneren betekent dus dat we alle informatie bij elkaar brengen. We toetsen voor onszelf wat is wel juist, wat is niet juist. En uiteindelijk trekken we een conclusie. Dat is dus redeneren. Het is het proces van logisch denken en het vormen van een conclusie op basis van argumenten of beweringen of zeg maar dingen die we gehoord hebben. Amen. Het is het vermogen om verbanden te leggen tussen verschillende ideeën en zo tot een gefundeerde conclusie te komen. En de Bijbel zegt in Lucas 10 vers 27, Hij antwoordde, heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel
heel uw kracht en heel uw verstand.

verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. Amen. Als we deze tekst lezen, er kan iets anders daar staan. Maar waarom heeft de Heer specifiek gekozen voor het aan het einde om te zeggen met heel uw verstand? Omdat daar eigenlijk onze hartgesteldheid ook mee beïnvloed worden. De Heer wil in controle zijn over ons verstand. De Heer wil de leidsman zijn over ons verstand, de gedachten die we koesteren. Hij wil controle daarover hebben. Amen. Voor deze keer, voor vandaag, ga ik bij dit gedeelte afronden. Als u het vervolg van deze preek wil volgen, blijft u morgenochtend afgestemd. Dan zal deel 2 afgespeeld worden. God bless you en tot morgen.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Me, na anjumara, na sweet if me, e put me na gudumampatu.

0: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, in omwika. Waar omwika, man? Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, dik alasan. Vroeg snel, dik alasan. Hey, wakti. Moet je wat dabe? Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
2: The notification on LIM.
1: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, stil.

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: God is the greatest.
1: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
2: The notification on Lim.
3: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
4: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
6: All the hits, one station.
5: This week on 10.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: If your lobby is heavy, take him for your lobby me. Take it, analyze, samanai, holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe, daimu accident, taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby,

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The Notification on Lim.
3: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
4: Dit is Lim FM 91.7.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 16:30 PM. Op de zaterdag van 8:00 AM tot 1:00 PM. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oi, omwikaman. Fai omwikaman.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Fugwe snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Muku wanta ku dape. Oke, Arkino, taye bek. Woteke mi.
0: Ja, want daar kwam voor mako te kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
3: De Odo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.

Markis Malontu, danti de da ukondora baka nanga na beskopu oftewel na odofuna di. En abeskopu fti de, dat takso, pot jesi arki, sa mek yo sap furu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wie veel praat, wie veel schaadt. Oftewel, wie veel praat, heeft veel te verantwoorden. Pot jesi arki, sa mek yo sap furu.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Go.
1: Hey, Biggie, stand up. Want everyone on professional junta. Na en browser in deniman. If you ready for start na nga one new stabil job. If you ready for rock up BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners. Na nga de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 6 juli. De Nationale Assemblée is de wet ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, afgekort OWVV, aan het voorbereiden. Deze wet moet ervoor zorgen dat financiële voordelen verkregen door criminele daden teruggeïnd kunnen worden door de staat. We laten u horen Ingrid Kartabink, fractielid van de NDP, tevens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, die zich over deze wet buigt.
1: OWVV heeft als doel het afpakken van crimineel vermogen. Het is niets anders dan in makkelijke taal: if you vervoeren, je wordt berecht voor die vervoeren, dan gaan we voor je afpakken. Het mag niet lonend zijn if je troonwang vervoerman. Corruptie, alles is in deze wet verwerkt. Laat me eerst bij het begin beginnen. We hebben stakeholders gehoord en dat was het OM, Openbaar Ministerie, de SPG, het Hof en Centrale Bank van Suriname, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Justitie en Politie en zo hebben we dan, en nog veel meer, en zo hebben we dan hearings gehouden en hun voorstellen hebben we meegenomen. En deze initiatiefwet is gekomen van Ibu Jones en de heer Plein. We hebben eerst de wet die zij hadden ingediend bestudeerd en nadat we de hearings hebben gehouden, hebben we gevraagd of er een nota van wijziging ingediend kan worden. Dat wil zeggen dat er veranderingen gekomen zijn in alle artikelen. Met de voorstellen die aangedragen werden bij de hearings, zijn nu allemaal verwerkt in de nota van wijziging. Dus met andere woorden, deze wet gaan we gebruiken nadat de dader berecht is. Niet ervoor, daarna. Dus wanneer hij bijvoorbeeld, het is bewezen dat hij een corruptie gepleegd heeft of hij heeft gestolen, als hij al berecht heeft, hij heeft al een vonnis, dan pas kan deze wet gebruikt worden. Dus het is een natraject van een vonnis. Want ervoor weten we niet of hij werkelijk gestolen heeft. Je kan een verdachte zijn. Begrijp je me? Dus dat is deze wet. En we gaan alles afpakken wat je verkregen hebt uit die criminaliteit.
0: Wat zijn de wijzigingen die zijn aangebracht in de wet?
1: Dus de nota van wijziging heeft alle voorstellen van het Hof en van Openbaar Ministerie en van Justitie en Politie meegenomen. En de artikelen die een verwijzing deed naar wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering is nu verwerkt in alle artikelen. Dus het hoeft niet zo te zijn van bijvoorbeeld bij de initiatiefwet moest je nog die andere wetboeken tevoorschijn halen. Maar nu bij de nota van wijziging is alles verwerkt. Bijna alle artikelen zijn verwerkt. Is de nota van wijziging plaatsgevonden.
0: Misschien begrijp ik het niet zo goed. Maar wat waren de voorstellen van het Openbaar Ministerie?
1: Dus kijk, het Openbaar Ministerie, daar heeft ze, hebben ze, of de PG, mevrouw Parat Singh, meester Parat Singh en meester Koendan waren op bezoek. En ze hebben ons specifiek aangegeven welk artikel, dus van de wet, de initiatiefwet, en dat artikel eigenlijk al verwerkt is in artikel bijvoorbeeld artikel 41c, artikel 54 van de wetboek van strafvordering. Je hebt nog zoveel hoor. En dan heb je ook artikelen uit het wetboek van strafrecht. Dus het is heel veel dat veranderd is bij de nota van wijziging. Het is nu heel makkelijk, want daarom noemen ze ook deze wet les specialis. Het is speciaal voor degenen die berecht zijn, die een vonnis hebben, waarbij het financieel onderzoek dan gelijk gedaan wordt. Of eigenlijk bij de aanhouding al kan al een opdracht gegeven worden naar de RC, rechtelijk commissaris, om het verzoek dat er financieel onderzoek kan plaatsvinden. En na berechting, dan moet dan de dader kunnen aangeven, is ook bij een artikel verwerkt, hoe hij aan bijvoorbeeld een speedboot gekomen is, wat zijn vermogen is, dus zijn echte werkelijke vermogen, hoe hij dan een speedboot gekocht heeft, of een villa van 2 miljoen US dollar. Hij moet alles kunnen aantonen. En als hij het niet kan aantonen, dan wordt het verbeurd verklaard, wordt het in beslag genomen.
0: In welk traject bevindt deze wet zich?
1: Oké, we hebben afgelopen donderdag onze laatste commissievergadering gehad. Dat we zeggen, nadat we de stakeholders hebben gehoord en hun voorstellen hebben gehoord en ook gelijk meegenomen hebben in de nota van wijziging, waarbij de initiatiefnemers dat ook hebben meegenomen. Dus met andere woorden, de initiatiefnemers hebben de voorstellen die aangedragen werden meegenomen in de nota van wijziging en dat is ingediend afgelopen, 29 juni is dat ingediend als nota van wijziging. Afgelopen donderdag hebben we dan een eindverslag. We hebben bij de commissievergadering besproken van, we zijn nu al aan het afronden. Ze zijn mee eens gegaan met alle artikelen die bij de nota van wijziging zijn opgenomen. En ze zijn akkoord gegaan dat we nu gaan naar een eindverslag. En het eindverslag wordt dan dinsdag, denk ik. Ja, dinsdag hebben we een huishoudelijke vergadering. Bij deze huishoudelijke vergadering wordt het eindverslag gedeeld met alle leden, wat wij allemaal bereikt hebben en wie we allemaal gehoord hebben. En bij die huishoudelijke vergadering wordt dan het besluit genomen voor acceptatie. En wanneer het geaccepteerd is, als het parlement vindt van oké, dat is goed, we vinden het correct wat jullie allemaal gedaan hebben. En dan gaat de voorzitter dan bepalen, wanneer het goedgekeurd is, bepalen wanneer het op de agenda komt voor de openbare vergadering.
0: Ingrid Kartabink, fractielid van de NDP, tevens voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, die gaat over de wet OWVV, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze wet die moet ervoor gaan zorgen dat de middelen en of voordeel verkregen door criminele daden afgepakt zullen kunnen worden. We vervolgen dan deze nieuwsuitzending. Het ministerie van Jeugd, Ontwikkeling en Sport heeft samen met andere instituten het reisprogramma gelanceerd. Dit programma houdt onder andere in dat jonge ondernemers ondersteuning zullen krijgen in de vorm van coaching en financiële middelen. We spraken Jason Menso, de waarnemend onderdirecteur

0: En maar wat de ding is, het gebeurt vaak ook een beetje informeel, een beetje hasselfassie. Niet altijd even gestructureerd. We dachten van, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongeren in een bepaald trainingsprogramma, want dat is ook een initiatief van het ministerie om te zorgen voor trainingen en dat jongeren natuurlijk in staat zijn te verrijken in kennis. Dachten we van, oké, specifieke trainingsprogramma voor jongeren die ze kunnen assisteren bij het ondernemen. En zo is het reisprogramma natuurlijk tot stand gekomen. Letterlijk that we want them to rise. In niet alleen in een persoonlijk leven, maar ook op het gebied van ondernemen.
1: Hoe zal dit programma gaan werken in de praktijk?
0: Yes, zoals reeds bekend is het programma eer zaterdag gelanceerd. En het doel is om 700 jongeren te trainen. Het was eerst op 500, maar gezien de vraag dat er was, hebben we daarvoor gekozen van oké, zoals de markt vragen aanbod. Oké, we gaan het daar uitbreiden van 500 naar 700. Het zijn jongeren tussen 18 en 35 jaar. En het zijn natuurlijk, het gaat in tweeën verdeeld worden. Het gaat natuurlijk om jongeren die een business idee hebben. Dus jongeren die nog niet ondernemen, maar dat wel willen doen. Dat is één groep. En de andere groep zal zijn zal gaan over jongeren die reeds ondernemen. En natuurlijk ietsje vaardiger willen worden in hun ondernemingsskills. En eventueel ook zouden willen uitbreiden. En in die twee groepen is het dan verdeeld. En natuurlijk ook specifieke sectoren, sectoren zoals ecotourisme, ICT, horeca, natuurlijk ook hospitality. Dat zijn allemaal sectoren die beschikbaar zijn om trainingen in te volgen. En natuurlijk voor de jongeren tussen 18 en 35, dus die pas starten, zal er dan gekeken worden van oké, heb je een business idee? Verschilt het een beetje van de rest? Is het creatief? Is het innovatief? En bij de iets ouders zullen we checken van oké, ben je al ingeschreven? Dat is wel belangrijk voor de tweede groep. Die moet wel al ingeschreven zijn in KKF. En natuurlijk, wat heb je dus tot nu toe al gedaan? En wat is je plan om verder te groeien? Ja.
1: Is het ook zo dat ze een bepaalde... Komen ze ook in aanmerking voor financiële ondersteuning?
0: Yes, de financiële ondersteuning is ook deel van het programma. Maar natuurlijk, gaan we niet komen en we geven je alles daar gelijk. Dus wat gaat gebeuren, er gaat ongeveer een bedrag van per deelnemer van 50.000 SRE beschikbaar zijn. Maar natuurlijk gaat het in fases gegeven worden. Er gaan eerst natuurlijk attendance van de training is belangrijk. Op het einde van het trainingsprogramma ga je natuurlijk ook een presentatie moeten doen. Dus dat alles komt erbij. En na afronding daarvan krijg je dan de eerste tranche ga je dan krijgen, dus ongeveer de helft. En daarna wordt het dan geëvalueerd, oké. Hoe ga je ermee om? Ga je goed ermee om? Zet je doelen uit en dan, laten we zeggen, ongeveer 2 maanden later krijg je dan het overige deel. Maar wat belangrijk is dat ze niet volledig losgelaten zullen worden. Er zullen natuurlijk ook mentoren zijn. Ze zullen natuurlijk ook begeleid worden. En natuurlijk gaat alles ook geëvalueerd worden.
1: Is dit een terugkerend programma?
0: Het huidige programma is nu uitgezet voor 1,5 jaar, waarin we alle jongeren willen assisteren met natuurlijk met het trainingsprogramma en met het groeien van hun bedrijven. En natuurlijk na 1,5 jaar gaat het natuurlijk eerst geëvalueerd worden, want je moet eerst kijken van hoe werkt het in de maatschappij, heeft het zijn doelen bereikt, profileren de jonge ondernemers zich, zien we die reis van ze werkelijk, zien we die groei. En natuurlijk als dat alles goed is bevonden, kan het natuurlijk weer aan de pas komen over misschien 2 jaar. Dus als alles goed verloopt, denk ik het wel, maar dit is nu gewoon het traject voor 700 jongeren. En na de evaluatie zullen we zien als er dan behoefte is om dan uit te breiden.
1: Het programma is weliswaar pas van start gegaan. Wat is er al gedaan met de mensen, de jongeren die zich hebben opgegeven?
0: Ja, om aan te geven wat dat betreft. De link is vorige week maandag gelanceerd op de page van het ministerie. En ik moet wel aangeven dat de registraties hard gingen binnen 24 uur waren er al 200 registraties. Zijn we daar ongeveer al op 300 zoveel. We hadden die link zelf eventjes moeten afsluiten, maar natuurlijk die is nu volledig weer open. En wat er nu is gebeurd, enkele van de jongeren zijn al uitgenodigd om bij de launch aanwezig te zijn. Maar natuurlijk wat nu dan moet gebeuren is de intakes. Dus dat gaat dan nu plaatsvinden. En natuurlijk ook dan het aantrekken van de overige partners waarmee er samengewerkt zal worden. En dan kan later in het jaar officieel de trainingen voor de eerste groep van start gaan. Maar het proces is nu de intakes van de jongeren, de registraties en de intakes. En in die fase zijn we dan nu.
1: Jason.

Men zou waarnemend onderdirecteur van het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport met hem hebben gesproken over het RISE-programma. Dit programma houdt onder andere in dat de jonge ondernemers in de leeftijdsklasse 18 tot en met 35 jaar ondersteuning zullen krijgen vanuit het ministerie. Ondersteuning in de vorm van coaching en financiële middelen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 6 juli. Ik bedank u dan voor het willen luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

Het menu van Eethuis Esselide. Vandaag is maandag 6 juli. Sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Dirheri met zoute vis en ei. Bitawiri moksalesi met gerookte kip erdoor. Oekersoep met kip erin. Gebakken vis met oma's speciale saus. En chapar mix warme vis. Als groente kozenband, bitawiri en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esselina.

0: quiere. Y no sabe sa de du.
1: No ta puna si te. Tida wango so. La mara wango ve.
2: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 6 juli. Gridbana soep met kip. Pompoen met zoutvlees en warme vis. Visballen in tomatensaus. En currykip met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
2: Yes, I'm gone.

0: maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: MP Records.
3: Kemasa gangadu. Die ogen die man dat voor waar ik nou akabado eti. Otawak die mob blessie vieti voor ronta. Oké?
4: Oké.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze mama is na €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
4: Het menu van Eethuis Esselide. Vandaag is maandag 6 juli. Sweet Osso Nasi, Sweet Osso Bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Hirheri met zoute vis en ei. Bitawiri moksalesi met gerookte kip erdoor. Okersoep met kip erin. Gebakken vis met oma's speciale saus. En chapar mix warme vis. Als groente kozenband, bitawiri en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Annyeoso. Nanga Ekte, Sweet Tessie, Ufossi, Bonnistraat 106, tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7677.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 6 juli. De Nationale Assemblée is de wet ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, afgekort OWVV, aan het voorbereiden. Deze wet moet ervoor zorgen dat financiële voordelen verkregen door criminele daden teruggeïnd kunnen worden door de staat. We laten u horen Ingrid Kartabink, fractielid van de NDP, tevens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, die zich over deze wet buigt.
1: OWVV heeft als doel het afpakken van crimineel vermogen. Het is niets anders dan in makkelijke taal: if you vervoeren, je wordt berecht voor die vervoeren, dan gaan we voor je afpakken. Het mag niet lonend zijn if je troonwang vervoerman. Corruptie, alles is in deze wet verwerkt. Laat me eerst bij het begin beginnen. We hebben stakeholders gehoord en dat was het OM, Openbaar Ministerie, de SPG, het Hof en Centrale Bank van Suriname, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Justitie en Politie en zo hebben we dan, en nog veel meer, en zo hebben we dan hearings gehouden en hun voorstellen hebben we meegenomen. En deze initiatiefwet is gekomen van Ibu Jones en de heer Plein. We hebben eerst de wet die zij hadden ingediend bestudeerd en nadat we de hearings hebben gehouden, hebben we gevraagd of er een nota van wijziging ingediend kan worden. Dat wil zeggen dat er veranderingen gekomen zijn in alle artikelen. Met de voorstellen die aangedragen werden bij de hearings, zijn nu allemaal verwerkt in de nota van wijziging. Dus met andere woorden, deze wet gaan we gebruiken nadat de dader berecht is. Niet ervoor, daarna. Dus wanneer hij bijvoorbeeld, het is bewezen dat hij een corruptie gepleegd heeft of hij heeft gestolen, als hij al berecht heeft, hij heeft al een vonnis, dan pas kan deze wet gebruikt worden. Dus het is een natraject van een vonnis. Want ervoor weten we niet of hij werkelijk gestolen heeft. Je kan een verdachte zijn. Begrijp je me? Dus dat is deze wet. En we gaan alles afpakken wat je verkregen hebt uit die criminaliteit.
0: Wat zijn de wijzigingen die zijn aangebracht in de wet?
1: Dus de nota van wijziging heeft alle voorstellen van het Hof en van Openbaar Ministerie en van Justitie en Politie meegenomen. En de artikelen die een verwijzing deed naar wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering is nu verwerkt in alle artikelen. Dus het hoeft niet zo te zijn van bijvoorbeeld bij de initiatiefwet moest je nog die andere wetboeken tevoorschijn halen. Maar nu bij de nota van wijziging is alles verwerkt. Bijna alle artikelen zijn verwerkt, is de nota van wijziging plaatsgevonden.
0: Misschien begrijp ik het niet zo goed, maar wat waren de voorstellen van het Openbaar Ministerie?
1: Dus kijk, het Openbaar Ministerie, daar heeft ze, hebben ze, of de PG, mevrouw Parat Singh, meester Parat Singh en meester Koendan waren op bezoek. En ze hebben ons specifiek aangegeven welk artikel, dus van de wet, de initiatiefwet, en dat artikel eigenlijk al verwerkt is in artikel bijvoorbeeld artikel 41c, artikel 54 van de wetboek van strafvordering. Je hebt nog zoveel hoor. En dan heb je ook artikelen uit het wetboek van strafrecht. Dus het is heel veel dat veranderd is bij de nota van wijziging. Het is nu heel makkelijk, want daarom noemen ze ook deze wet les specialis. Het is speciaal voor degenen die berecht zijn, die een vonnis hebben, waarbij het financieel onderzoek dan gelijk gedaan wordt. Of eigenlijk bij de aanhouding al kan al een opdracht gegeven worden naar de RC, rechtelijk commissaris, om het verzoek dat er financieel onderzoek kan plaatsvinden. En na berechting, dan moet dan de dader kunnen aangeven, is ook bij een artikel verwerkt, hoe hij aan bijvoorbeeld een speedboot gekomen is, wat zijn vermogen is, dus zijn echte werkelijke vermogen, hoe hij dan een speedboot gekocht heeft, of een villa van 2 miljoen US dollar. Hij moet alles kunnen aantonen. En als hij het niet kan aantonen, dan wordt het verbeurd verklaard, wordt het in beslag genomen.
0: In welk traject bevindt deze wet zich?
1: Oké, we hebben afgelopen donderdag onze laatste commissievergadering gehad. Dat we zeggen, nadat we de stakeholders hebben gehoord en hun voorstellen hebben gehoord en ook gelijk meegenomen hebben in de nota van wijziging, waarbij de initiatiefnemers dat ook hebben meegenomen. Dus met andere woorden, de initiatiefnemers hebben de voorstellen die aangedragen werden meegenomen in de nota van wijziging en dat is ingediend afgelopen, 29 juni is dat ingediend als nota van wijziging. Afgelopen donderdag hebben we dan een eindverslag. We hebben bij de commissievergadering besproken van, we zijn nu al aan het afronden. Ze zijn mee eens gegaan met alle artikelen die bij de nota van wijziging zijn opgenomen. En ze zijn akkoord gegaan dat we nu gaan naar een eindverslag. En het eindverslag wordt dan dinsdag, denk ik. Ja, dinsdag hebben we een huishoudelijke vergadering. Bij deze huishoudelijke vergadering wordt het eindverslag gedeeld met alle leden, wat wij allemaal bereikt hebben en wie we allemaal gehoord hebben. En bij die huishoudelijke vergadering wordt dan het besluit genomen voor acceptatie. En wanneer het geaccepteerd is, als het parlement vindt van oké, dat is goed, we vinden het correct wat jullie allemaal gedaan hebben. En dan gaat de voorzitter dan bepalen, wanneer het goedgekeurd is, bepalen wanneer het op de agenda komt voor de openbare vergadering.
0: Ingrid Kartenbrink, fractielid van de NDP, tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs, die gaat over de wet OWVV, ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze wet die moet ervoor gaan zorgen dat de middelen en of voordeel verkregen door criminele daden afgepakt kunnen worden. We vervolgen dan deze nieuwsuitzending. Het ministerie van Jeugd, Ontwikkeling en Sport heeft samen met andere instituten het RISE-programma gelanceerd. Dit programma houdt onder andere in dat jonge ondernemers ondersteuning zullen krijgen in de vorm van coaching en financiële middelen. We spraken Jason Menso, de waarnemend onderdirecteur jeugdontwikkeling en sport.
2: Zoals je hoort, het reisprogramma was onder andere een initiatief van het ministerie van jeugdontwikkeling en sport. Natuurlijk niet wij alleen, ook natuurlijk met de minister van de president. En natuurlijk, we dachten van oké, wat is nodig om ervoor te zorgen dat jongeren kunnen profileren? Wat is nodig voor jongeren om zich te ontwikkelen in de maatschappij. En we hebben gezien dat de laatste tijd veel meer jongeren de drang hebben om te ondernemen. Toen ik jong was, dacht je aan die land hier ook. Mijn moeder heeft bij de overheid gewerkt. Dus dat is het voorbeeld dat je ook van huis kreeg. Van oké, wanneer doe je best op school en dan kan je bij de overheid werken. Maar ik zie dat de tijd nu is veranderd en veel meer mensen hebben de drang om te ondernemen. Maar wat het ding is, het gebeurt vaak ook een beetje informeel, een beetje hosselfassie, niet altijd even gestructureerd. We dachten van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze jongeren in een bepaald trainingsprogramma, want dat is ook een initiatief van het ministerie om te zorgen voor trainingen en dat jongeren natuurlijk in staat zijn te verrijken in kennis. Dachten we van oké, specifieke trainingsprogramma voor jongeren die ze kunnen assisteren bij het ondernemen. En zo is het RISE-programma natuurlijk tot stand gekomen. Letterlijk that we want them to rise. In niet alleen in een persoonlijk leven, maar ook op het gebied van ondernemen.
0: Hoe zal dit programma gaan werken in de praktijk?
2: Yes, zoals reeds bekend is het programma eer zaterdag gelanceerd. En het doel is om 700 jongeren te trainen. Het was eerst op 500, maar gezien de vraag dat er was, hebben we daarvoor gekozen van oké, zoals de markt vraagt aanbod. Oké, we gaan het daar uitbieden van 500 naar 700. Het zijn jongeren tussen 18 en 35 jaar. En het zijn natuurlijk, het gaat in tweeën verdeeld worden. Het gaat natuurlijk om jongeren die een business idee hebben. Dus jongeren die nog niet ondernemen, maar dat wel willen doen. Dat is één groep. En de andere groep zal zijn of zal gaan over jongeren die reeds ondernemen. En natuurlijk iets vaardiger willen worden in hun ondernemingsskills. En eventueel ook zouden willen uitbreiden. En in die twee groepen is het dan verdeeld. En natuurlijk ook specifieke sectoren, sectoren zoals ecotourisme, ICT, horeca, natuurlijk ook hospitality. Dat zijn allemaal sectoren die beschikbaar zijn om trainingen in te volgen. En natuurlijk voor de jongeren tussen 18 en 35, dus die pas starten, zal er dan gekeken worden van oké, heb je een business idee? Verschilt het een beetje van de rest? Is het creatief? Is het innovatief? En bij de iets ouder zullen we checken van oké, ben je al ingeschreven? Dat is wel belangrijk voor de tweede groep. Die moet wel al ingeschreven zijn in KKF. En natuurlijk, wat heb je?

0: de helft. En daarna wordt het dan geëvalueerd. Oké, okay, hoe ga je ermee om? Ga je goed ermee om? Zet je doelen uit en dan, laten we zeggen, ongeveer 2 maanden later krijg je dan het overige deel. Maar wat belangrijk is, is dat ze niet volledig losgelaten zullen worden. Er zullen natuurlijk ook mentoren zijn. Ze zullen natuurlijk ook begeleid worden. En natuurlijk gaat alles ook geëvalueerd worden.
1: Is dit een terugkerend programma?
0: Het huidige programma is nu uitgezet voor 1,5 jaar, waarin we alle jongeren willen assisteren met natuurlijk met het trainingsprogramma en met het groeien van hun bedrijven. En natuurlijk na 1,5 jaar gaat het natuurlijk eerst geëvalueerd worden, want je moet eerst kijken van hoe werkt het in de maatschappij, heeft het zijn doelen bereikt, profileren de jonge ondernemer zich, zien we die reis van zijn werkelijk, zien we die groei. En natuurlijk als dat alles goed is bevonden, kan het natuurlijk weer aan de pas komen over misschien 2 jaren. Dus als alles goed verloopt, denk ik het wel. Maar dit is nu gewoon een traject voor 700 jongeren. En na de evaluatie zullen we zien als er dan behoefte is om dan uit te breiden.
1: Het programma is weliswaar pas van start gegaan. Wat is er al gedaan met de mensen, de jongeren die zich hebben opgegeven?
0: Ja, om aan te geven wat dat betreft. De link is vorige week maandag gelanceerd op de page van het ministerie. En ik moet wel aangeven dat de registraties hard gingen. Binnen 24 uur waren er al 200 registraties. Zijn we daar ongeveer al op 300 zoveel. We hadden die link zelf eventjes moeten afsluiten, maar natuurlijk die is nu volledig weer open. En wat er nu is gebeurd, enkele van de jongeren zijn al uitgenodigd om bij de launch aanwezig te zijn. Maar natuurlijk wat nu dan moet gebeuren is de intakes. Dus dat gaat dan nu plaatsvinden. En natuurlijk ook dan het aantrekken van de overige partners waarmee er samengewerkt zal worden. En dan kan later in het jaar officieel de trainingen voor de eerste groep van start gaan. Maar het proces is nu de intakes van de jongeren, de registraties en de intakes. En in die fase zijn we dan nu.
1: Jason Menso, waarnemend onderdirecteur van het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport. Met hem hebben we gesproken over het RISE-programma. Dit programma houdt onder andere in dat de jonge ondernemers in de leeftijdsklasse 18 tot en met 35 jaar ondersteuning zullen krijgen vanuit het ministerie. Ondersteuning in de vorm van coaching en financiële middelen. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op maandag 6 juli. Ik bedank u dan voor het willen luisteren. Hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esselide. Vandaag is maandag 6 juli. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Dirheri met zoute vis en ei. Bitawiri Moksalesi met gerookte kipperdoor. Hoekersoep met kip erin. Gebakken vis met oma's speciale saus. En Japar mix warme vis. Als groente kozenband, bitawiri en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. En ja, oso. Nanga ekte. Sweet Tissy. Ufossi. Bonnistraat 106. Tegenover Indramayo. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
2: All the hits, one station.
1: This week on 10.

0: The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.

0: Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van maandag 6 juli. Gridbana-soep met kip, pompoen met zoutvlees en warme vis, visballen in tomatensaus en currykip met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Lim FM. Smooth music.
0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur. Bakan steeds om 2 uur. Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de da u kondora baka nangana beskopu oftewel na odofuna di. En abeskopu ftide, dat takso, pot yesi arki, sa mek yo sap furu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wie veel praat, wie veel schaadt. Oftewel, wie veel praat, heeft veel te verantwoorden. Pot yesi arki, sa mek yo sap furu. Shup, shup.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
6: Sranazani, Naskip.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: 2020. Wow, Farah! Orca, Cedre Eric alias Winter, als
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Lang, je zin wel 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brad die zin, Jim, naar 100 die zin niet.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij dan nog, die zin heeft via Western Union, die

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Hoi, hoi, een hele goedemorgen luisteraars en welkom bij de 26e editie van het WK 26 wat betreft QN Insight WK Update hier op Radio Lim FM. Zoals u weet, een WK die gaande om het denkbaar en het is natuurlijk met de dag spannender en het wordt natuurlijk ook met de dag emotioneler. Natuurlijk voor Surinamers, heel veel Surinamers. Gisteren een extra emotionele dag, want if you lobbybal, in lobbybrasjong, dan weet je precies waar ik het over heb. We hebben namelijk kwartfinales, achtste finales gehad. En het achtste finales vloeide altijd, komen er altijd kwartfinalisten uit. En dan heb je natuurlijk ook landen die richting OSOC gaan. En dat is natuurlijk minder voor die landen. De kwartfinalisten die tot nu toe bekend zijn, waren de achtste finales, die zijn afgelopen zaterdag natuurlijk van start gegaan. Dat zijn Frankrijk, Marokko. Zoals u weet, Frankrijk van Paraguay gewonnen, Marokko van Canada. En gisteren zijn Noorwegen en Engeland de nieuwe kwartfinalisten gewonnen, waarbij Paraguay, Canada en Brazilië en Mexico dus tot de landen behoren die richting huis zijn gegaan. Nou, gisteren dan had men twee topwedstrijden op het programma, waarbij eerst om 5:00 Brazilië het mocht opnemen tegen Noorwegen. En aangezien Brazilië bepleit een vaarlijk mooie tweede helft tegen Japan, mochten ze best wel positief gestemd zijn richting de wedstrijd tegen Noorwegen. En terecht ook, want de wedstrijd begon ook heel erg goed voor Brazilië. Alleen moet je scoren wanneer je de kans hebt. Op een gegeven moment werd de speler Cunha onderuit gehaald door zijn directe verdediger, waardoor de VAR werd erbij werd geroepen. Arbiter Goluku, arbiter Stagno, duidelijk contact, duidelijke strafschop. En P.O.M.S. Mambo denkt dat naar Vini Junior wordt tikplaats bij Kabal, omdat hij ze altijd wel gewoon raak schiet. Nam Bruno Guimarães de verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is gebleken dat Carlo Ancelotti de bondscoach uitmaakt wie de strafschoppen neemt in wedstrijden. En dat Bruno Guimarães op de training zijn strafschoppen er beter inschiet dan Vinicius. En dat is waarschijnlijk ook de reden geweest dat Amabe mag tikken penalty. Nou, de penalty werd niet goed ingetrapt. Contact niet goed genoeg. Want doelman Nieland die wist fantastisch te redden. En de stand daar op 0-0 te houden. Nou, een bewijsbak dat hij train. Ik kan leid 10 penalty if je dit op een training. Maar if hij komt op een pleizer even. En om mijn druk ik ook kijken bij. En om eens mijn lukusayo doen. Dan kan het helemaal misgaan.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
2: Nou, dan gaan we in ieder geval door, want de wedstrijd die kreeg natuurlijk een vervolg. Vinicius Junior die heeft natuurlijk altijd zichzelf altijd van zijn beste kant te laten zien. En alleen had hij dit keer een beetje de stugge noren op zijn pad, die toch keer op keer ervoor probeerde te zorgen dat het niet gevaarlijk werd. Maar desondanks, ook Fini bij Abebou momenten en ook hij brak door en ook hij gaf een goede paas op Martinelli onder andere, dat het alsmaar gevaarlijker werd voor het doel van Noorwegen. Helaas werd er niet gescoord. Hey, Sabagou, de regel, als je niet scoort dan word je doorboord. Want juist laat in de wedstrijd is het Erling Haaland die middels een prachtige kopbal, eerst uit een machtige voorzet natuurlijk, vanaf links Alisson kansloos slaat met een kopbal en daarmee tekende Erling Haaland dus voor Noorwegen de eerste treffer, tevens de 1-0 aan in de wedstrijd. Dus niet goed voor Brazilië natuurlijk. Neymar kwam bij de 0-0 al binnen de lijnen. Hopen dat Amabo Douansang en Neymar blijft Neymar Junior. Vele mensen zullen niet eens geweest zijn dat die man meeging naar het WK. Ik ben bijzonder blij dat hij wel is meegenomen door Carlo Ancelotti. En natuurlijk Amamike Muiti, maar het mocht niet baten. Ondanks ook nog een Fini Junior in de wedstrijd zat. Brazilië kwam nog dicht bij de 1-0 in de wedstrijd. Niet te vergeten hoe Fini Junior de ingevallen Endrick, pas ingevallen Endrick vrij speelde, die alleen voor de keeper kwam te staan, maar met een stiftje naast het doel, zeg maar, de kans verprutste, om het zo te noemen. Dat ook toe bij de one boom biggie kans die Brazilië. En dan moet je misschien eindelijk gaan beseffen dat het niet jouw dag is. Want laat in de wedstrijd, wanneer Brazilië ook nog moeite doet om terug te komen in deze wedstrijd, dan is het weer zo'n moment van Erling Haaland. Maar in Addis Amekis alle ding. Voor potentape links. Hara balbu trangagoy na fara uku. En doelman Alisson was wederom kansloos. Brazilië wist uiteindelijk in de slotfase middels een strafschop toegekend, laat in de blessuretijd, ook nog even wat terug te doen. Maar het mocht niet baten. Noorwegen is kwartfinalist en schakelt dus Brazilië uit. Brazilië dat zo naastig op zoek is naar de 6e titel. Het lukt ook niet aan Carlo Ancelotti om ze verre toernooi in te brengen. En dat is natuurlijk bijzonder jammer. Van deze wedstrijd uit gaan wij snel door naar de tweede wedstrijd van de dag. En dat was Mexico tegen Engeland in het Aztekenstadion. En het was een bizarre wedstrijd. Echt, de moral gek zijn die web zijn naar playa. En het begon natuurlijk met de aanvalsoffensief van Mexico. Pedema is Sukuvlai. En dat lukte niet. En toen kwam Engeland weer dicht bij een goal. Maar Balnobelai eten tot in de 36e minuut eindelijk Jude Bellingham het net wist te vinden. Aboy Wakador mooi. Voorzet kon voor rechts uit voor Bukayo Saka, een Arsenal speler. En De kopbal was eigenlijk min of meer bedoeld voor Harry Kane. De bal ging voorbij aan Harry Kane. En niemand die echt goed let op Jude Bellingham en Aboy Saplai de Balja. Porta 1-0, Fassa 1-0. En 2 minuten later was het wederom raak. Want door knullig balverlies werd Harry Kane eigenlijk in staat gesteld om te scoren. Maar in plaats van dat de Engelsman schoot op doel, legde hij breed af op nog eens Jude Bellingham, die voor de 2-0 aantekende. En eigenlijk reken dat ik applaus, dit is ba. Want 2-0 mag je Engeland. Nou, het was helemaal niet zo, want kort daarna kwam Mexico in de 42e minuut nog goed terug. Het was de Colombiaan die voor Mexico speelt, dat was de speler. Even kijken wat zijn naam weer was. Wat was deze meneer zijn? Goeie meneer zijn naam weer. Quininhos. Die tekende met een machtige goal voor de 1-2 aan. En met deze score ging men rusten. Nou, na de eerste helft werd het nog spannender. Want Engeland kreeg een rode kaart op zich terecht. Als je kijkt naar de actie, dan kreeg deze Engelsman de terechte rode kaart. En werd het 10 tegen 11. Dan denk je, hey, Mexico gaat de wedstrijd nu controleren. Ze gaan het doel continu opzoeken van Pickford. En dan gebeurt juist het tegenovergestelde. De ongelukkige actie bij Mexico achterin komt de speler Gordon oog in oog met de doelman. En de doelman grijpt veel te laat in, raakt Gordon in het strafschopgebied en stelt Harry Kane in staat een strafschop te nemen. Deze man benut de penalty dan ook feilloos en brengt Engeland op 3-1. Vervolgens krijgt Mexico ook een strafschop. Dus dat pleit er 3-2. Het was de speler Raúl Jiménez die voor de aansluitingstreffer zorgde. En het werd een bombardement op het doel van Jordan Pickford. Maar Agüero Jabede was boomvorm. Hij pakte niks vast, maar hij sloeg wel alles weg dat via de lucht het strafschopgebied binnenkwam. En zo loodste hij mede Engeland door naar de kwartfinale. Natuurlijk pijn en stress. Die Aladema van Mexico. Dat ze een boomkans voor door de kwartfinale. In eigen land. Als gastland zijnde. Voor het geliefde voetbalpubliek. Maar het mocht helaas niet baten. Heel veel tranen na de wedstrijd. Maar aan de bedoel van Travassi. Goed, we gaan er heel even uit en we komen dan zo meteen weer bij u terug na de break. En dan gaan we even kijken naar welke wedstrijden er vandaag op het programma staan. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: En welkom terug. En ik van Metaki drama, tapu drama. Naarmate het toernooi haar einde nadert. Want if you lassi, Iegua also. En dat doet natuurlijk heel veel pijn. Nederland heeft het ondervonden. Duitsland heeft het ondervonden. En ook Brazilië heeft het ondervonden. Dat zijn onder andere grote voetballanden die er al vroeg aan hebben moeten geloven. Maar wat doro, want Frankrijk zit er natuurlijk nog lekker in, Argentinië zit er nog in, Portugal zit er nog in en Spanje zit er nog in. En over deze twee laatste landen gesproken, die komen vandaag tegen elkaar uit op het toernooi. En dat gaat natuurlijk ook bijzonder spannend zijn, want deze mannen trappen af om 4 uur. Nou, zou ik het dan over Portugal naar Spanje? Het wordt een bijzonder spannend duel. Ervan uitgaande dat Spanje meestal wel het heeft gewonnen van Portugal. Maar laatst in de Nations League finale. Dat is toch ook wel een toernooitje met een bepaalde waarde geworden. Daar in Europa. Wist in de Nations League. Ondanks heel veel mensen dachten dat Spanje Bowinamang. Heeft Portugal weten te winnen van Spanje. En dat was natuurlijk voor de Spanjaarden een grote teleurstelling. Een mooi moment voor hun natuurlijk om revanche te nemen vandaag. Even de normale revanche, dat wordt ook de Guau of zo. En Portugal, tezamen met Cristiano Ronaldo, wat ook veel ogen zijn gericht op hem, die is dan ook weer een stapje dichter bij de wereldtitel. Die is na een periode PK Biggie Smera, Agodelaag, Fabieke, zo men zeggen. Goed, het wordt natuurlijk een hele interessante wedstrijd. Beide landen hebben heel veel kwaliteit op elke linie op het veld. In de formaties, zowel Portugal als Spanje hebben goede doelmannen, hebben goede centrale verdedigers, hebben goede vleugelverdedigers. Amendri Ascagri voor Portugal is met een Diego Neves, een Bruno Fernandes in Vitinha en een op de bank zittende Bernardo Silva. Misschien wel het beste middenveld ter wereld qua naam. Maar uiteindelijk moet je het ook op het veld aantonen. En dat is nog niet heel goed tot uiting gekomen. Maar wie weet, in een toernooi groeien. En vandaag zou de dag kunnen zijn dat dat meer naar buiten komt. Misschien ook omdat het heel erg zal moeten, Taki Abisori Serevi. Het wordt natuurlijk ook een wedstrijd voor Lamine Jamal om zich te bewijzen. Amasa Mopoma blessure, Abkin Youngboy voor Barcelona. Samuel Soares heeft in Nomonomoga Kondre. Heeft op jonge leeftijd toen al het EK gewonnen, 2 jaar geleden. Dat was ook al een bijzonder moment voor hem. Maar Aboy Gretig en Aboy Wamoroga Kondre. En hij wil als geen ander ook nu al het WK gaan winnen. Desalniettemin ook Portugal waar we naar WK natuurlijk. Denk maar aan mannen als Bruno Fernandes en een Cristiano Ronaldo. Die op 41-jarige leeftijd nog steeds zijn kunstjes vertoont voor Portugal. Amano invloedrijkelijk, Fosimoro. Maar Saboedo, die Portugal is nog altijd belangrijk. Maar aanwezigheid, Juan Tapaveld, belangrijk. En volgens mij Nossa de eens. Andere mensen zullen het wel eens zijn. Maar dat nou bal. Alas mag op de eigen mening. Oude wel een mooi plein in ieder geval. Dan hebben wij in de avond de Verenigde Staten, een laatste gastland, zouden in leven eten. Tegen België, Sadouan Hussaren. Stukje tegen Senegal door van een 2-0 achterstand terug te komen. En uiteindelijk met 3-2 te winnen. Verenigde Staten, die kwam makkelijk langs Bosnië. En Asafu Balogun Kisumantere, beste mensen, beste luisteraars. Sani, Sanimag, San nooit in bal. Anokanta, president Donald Trump, op Belgonanga FIFA, en actie heeft Akata voor actie voor Aspis Deka Balogun. Amerikata Samatisi heeft de manka Luka actie bakken en heeft de manka overwegen voor Drayakata. Of if de man kan ontheffen schorsing. Sana nonsens dat die. Hoe bestaat het? Nou, het bestaat wel, want de FIFA heeft gewoon ingestemd dat Balogun mag, dat Amerika mag starten naar de eerste spits. En dan man, dat naar Balogun. Dus alles is gewoon mogelijk op dit WK. Jammer dat ik het moet zeggen, maar AWK mooi, maar AWK corrupt to corrupt, faalijk. En dan vraag je jezelf af van, bal abisegi het, hè? Wordt voetbal nog wel gezegend door de man daarboven? Het is een hele vervelende kwestie. In ieder geval, België die lijkt het geaccepteerd te hebben, want je hoort ook niet veel van België dat de man protesteert, die staat die. Althans, het is mij nog niet ten oren gekomen. In ieder geval, vanavond zal het ook een interessante wedstrijd gaan worden. Want Amerika heeft de 12e man naast zich. En wie weet heeft Amerika ook de arbitrage met zich mee. Kono hoopt dat naar dat die, want Asanat is poorbalvaarlijk. België heeft haar kwaliteiten nog altijd. Met een Doku, een Trossard, een Lukaku, een De Bruyne, een Courtois in het doel. Dus, alla fasi, ko hoop tak, wens je wel een mooi balpleitje. Ik wens je een hele fijne kijkmiddag en kijkavond toe, beste luisteraars. En ik zeg tot morgen. Tot dan.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: nigga.
1: BT, Attacky Dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

deze tussentijdse BT. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Jullie zijn er nog, toch? Ik ben er nog, hoor. Er is wat ruimte om een beetje te babbelen. Langzaam maar zeker, dames en heren, naderen wij het einde van het voetbalgedoe. Anderen zijn er iets eruit gestapt. En huilen tranen met tuiten. Anderen zijn er nog bij. Goedemiddag op 91.7. Goedemiddag op de internetradio. En goedemiddag op de page van Lim FMCU. We zitten aan het begin van de maand juli. De zevende maand. En het gaat inderdaad snel. Want vandaag is al... zes juli. Mensen. Clifton.

ook gangers hebben me niet gehoord voor hun. Fijk wel eens aan bon, ook is ons revie. We gaan tegen zijn pot nou EDR, zomaar lassie. For the rest, life goes on. En dan zit u gewoon rustig te wachten op de bekroning van Frankrijk. Zondag over 2 weken. De mensen die jarig zijn vandaag, wil ik feliciteren. De kreeften. Goedemiddag alle kreeften. Have a nice day. De zieken beterschap. En de mensen die een sterfgeval hebben, wil ik natuurlijk condoleren. En daarmee wil ik het volgende zeggen. Ik kreeg tijdens de baganatorie van... Wanneer was ik weer live? Ik begreep de laatste orde. Was het vrijdag? Ik moet even hier kijken hoor. Wanneer was het? Wanneer was 3 juli? Was vrijdag? Ja. Tijdens de baganatori van vrijdag kreeg ik een app. Maar u weet, iedereen weet het intussen als je echt een baganatori fan bent. Nee, nou aan de nooit de eerste zijn erop overlijdensbericht om. Op basis van een nare ervaring wat ik gehad heb. Maar ik ga u vertellen, ik kreeg van een luisteraar het bericht. En het bericht, dames en heren, heb ik om 2:45 Mikisa bericht. Terwijl mij de bezig is met Misani, het taku odi. Terwijl mij de bezig is, stel mij aan. Isabi, de bezig is, stel mij aan zo. Dan ik is bericht 2:45. Goedemiddag. Weet je dat mevrouw Lisdek Clarke vandaag gecremeerd is? Ze is op 1 juli overleden. Blijkbaar wilde ze het zo. Zo, met Misani, miskrijg je natuurlijk, want mij besap mevrouw Clarke, Marowijnenstraat. En miskrijg alles maar voor Marowijnenstraat. En met los daarvan heb ik een tijdje strak contact met haar gehad. Ik weet, ik heb een keer bij de SRS... heeft mevrouw Clarke dat verhaal verteld. Maar laat me eerst vertellen wie mevrouw Clarke was. Mevrouw Clarke was DNA-lid. Toen, in de jaren 70, werd gezegd statenlid. Ze was namens de NPS, de Nationale Partij Suriname, in de Staten, dus parlementariër. En ze zat in de NPK-fractie. Ik zeg NPK, want sommige mensen begrijpen dat niet. NPK was de naam van de combinatie. Nou, een combinatie bedraag, een samenwerking. En daarin, en helpen, iets wat ouderen zullen me helpen hoor, want met dat uit het hoofd nou. Ik ben abi NPS, ik ben abi PNR, ik ben abi PSV, en ik ben abi KTPI, denk ik, ja. Ja. Later is het geworden HPP, maar dat is later. En mevrouw Clarke was dus NPS'er. En in de tijd toen meneer Henk Arwen bekend maakte, Suriname wordt onafhankelijk. Isabi, kent u die toespraak? En de chef kon tijmi dat mimoese. Kent u die toespraak, die historische toespraak? Tegenwoordig allemaal abnes aan dat hij na fossie ubedrijf zijn bagan natori dan meneer Lachman ik ontdek je mij en een scheng mi Aaron mi akel bet takie toch boeiende spreker man en die mag hoog en toen is bekend gemaakt
Suriname wordt

0: onafhankelijk. En de mensen in de fractie van de NPS, die tenminste drie mensen, waaronder mevrouw Klarke en meneer Somohardjo, want Paul Somohardjo was NPS'er in den beginnen, voor wie dat niet, voor mensen die dat niet weten, maar bij de NPS'er, maar bij de Pengelboy. En de mensen hebben gezegd, maar dit is niet afgesproken. We gaan dit niet accepteren. Ik vertel het kort hoor. Het is natuurlijk niet zo snel gegaan. Ik neem aan, er zijn vergaderingen geweest en beraadslagingen. To make a long story short. Drie parlementariërs zijn uit de NPS. Hebben hun eigen fractie opgezet. In de Staten. En toen kwam het ding van 1919, begrijp je? En meneer Hindori is toen overgestapt. Ik wil niet zeggen overgelopen, want overgelopen heeft zo'n negatieve lading. Ja, meneer Hindori heeft toen de historische stap gemaakt door de weg vrij te maken voor de onafhankelijkheid. Laat me dat zo formuleren. En daarna heeft mevrouw Clarke dat verhaal heeft ze verteld bij de SRS toen, wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ze hebben haar huis bekogeld. Ze was bang in dat huis. Isabi, is niet eens school to koyeping. Bijna de man broma osso. En ze vertelde dat verhaal. Het was een heel, heel boeiend gesprek. Isabi. En slordigheid van mij. Eigenlijk met mijn actie SRS alleen band die dat hier. Het was een heel interessante BT met die mevrouw. En daarna, ze belde vaker. Ze heeft nooit echt die grote comeback weer kunnen maken. Maar het was een boeiende vrouw. Boeiende spreekster. En is snel gegaan. Die vrouw is op 1 juli overleden. En op 3 juli is ze gecremeerd. Heel snel. Maar ja, wie zijn wij om daar iets over te zeggen? Ik belde met haar neefje, want eigenlijk wilde ik het bevestigd krijgen. En die neef, oom Toe, heeft dus aan mij gezegd, inderdaad, want zij was de zus van oom Toe's vader. Oom Toe's vader kwam ook vaker bij ons over de vloer. Mr. Theo Klarke. We willen de familie condoleren. Mevrouw Klarke condoleren. De familie, hoor, bedoel ik, van mevrouw Klarke condoleren. En ik heb twee mensen gebeld. Wat hij persoonlijk mee opgezien is. Mij belt Toesma. Meneer Somohardjo zelf heb ik gevraagd. Paul, dat was dan niet over jouw kameraad, mevrouw Albertina. Mevrouw Albertina, nog kan ik weer in het dag niks. En eigenlijk hoefde ik niet lang te vragen, hoor, want hij gelijk. En de meeste mensen zijn geschrokken, ook hij. Maar dan denk ik, maar bij mijn briefje, is het waar? Mira, het is waar. Ik ga je niet zomaar bellen. Mevrouw Clarke is heen gegaan en ze is intussen iets gecremeerd, is opgegaan. Eens waar wij allen eens zullen opgaan. Naar die plek. En meneer Somohardjo, die mooie reactie. Laten we daarmee beginnen. Een kleine some history. MBT met Paul Somohardjo. Paul Somohardjo, dames en heren, is de enige nog in leven zijnde actieve politicus. Uit die tijd tenminste. Jaap Itewamang, Amarati, is hij ouder dan Paul? Paul is 1943. Nee, hij is ouder dan Paul. Want hij is 1937. Dat is Ramdin Sarju. Ja, maar Sarju is niet meer in dat spel. Sarju na Amaharib Mobo, Isabi. En hij zal misschien even aan de, nou, niet eens aan de touwtjes, hoor. Ik weet niet hoe dat gaat binnen de VAP. En zo. Je hebt Stichting de Olifant, ik weet het niet. Maar de man is niet meer zo actief. Hij is niet meer zo op de voorgrond. Zo Mahardjo, die is er nog. Hij zegt zelf, ik beweeg en ik... hoe heeft hij gezegd? Ik ga op en neer. Toen ik hem belde, weer van... Maar zomaar in het telefoon. Wat ben je bezig te doen? Want dit heeft een tijdje geduurd. Laten we luisteren naar Pauze Mahardjo over het heengaan van mevrouw Albertine Klarke. Voor de mensen die... Dit is mevrouw Klarke. We hebben een foto van haar opgezocht. Alsjeblieft. Voor de kijkers. En daaronder zet ik snel de stem van Pauze Mahardjo.
1: Het heeft mij inderdaad verrast. Ik hoorde het zelf van jou. Dat zij komt te ontvallen. Zij was voor mij een bijzondere strijdmaker. We hadden samen gestreden. Ik denk dat de jongeren veel van haar kunnen leren. Ze durven nee te zeggen. Ze durven tegen de leiding van de NTS. Niet alleen durf, maar we hebben ons verenigd. Weet, in de verkiezing van 74, ja.
0: Je bedoelt 73?
1: Ja, 72. 72, ja.
0: Is in de waarheid, ik bedoel 73.
1: Voorzitter van het Indonesisch Presidium, want de NPS had een andere constructie, NPS had een ander systeem, NPS bestaat uit Presidia, ja, de Indonesisch Presidium, je hebt de Chinees Presidium, de Presidium van de Marons, de Presidium van de inheemse, de Moslim Presidium, zo ver verder gaan. Ik leerde mevrouw Klarke in de NPS. Ja. Ik werd toen gescout door de leider zelf, Johan Adolf Pengel. Want je weet, als leider wilde hij ook verjongen, zoals je weet ook van hem wilde overnemen. Ja, en ik werd gebracht naar zijn kamer. En toen zei hij nog, weet je voor wie het nu staat? Dan, ja, zeker, premier Pengel, dat alleen. En dan, ja, meer niet, dat jong klassiek. Voor lid van de NPS. Zodoende ben ik lid van de NPS in de jaren 60. En dan word je niet meer parlementair zoals nu velen verwachten. Als je komt als lid van een partij dat je minister wordt van een één. Je moet CV'en gaan lopen. Zo gingen wij naar vergadering. Goed, om terug te gaan met van mevrouw Lies der Klauw. Ik ben in 72. Hadden wij 22 zetels gehaald. Ja. En... je weet, in het boek van Johan Adolf Pengel stond, zolang er water stromen in de Surinamrivier, zolang zullen de banden blijven met Nederland. Eén. En plotseling hoorden wij de bekendmaking van de premier, Aaron van de NPS, dat het land ultimo november 75 onafhankelijk zal zijn. Wij zijn natuurlijk in protest gaan, want dat is niet in onze verkiezingsprogramma. Het is nooit bekendgemaakt, ons meteen op de hoogte. En als wij vragen waarom onafhankelijk, we zijn nu al onafhankelijk, we zijn nu al vrij krachtig. Het statuut zijn wij Koninkrijksdelen van Nederland 1. En voor de groep waar ik zat als voorzitter, de Indonesisch Presidium, waren wij dan krachtig de wet van Donker. Ja, waar wij zijn gedwongen om Nederlander te worden. En wij hadden alles. Dus het enige wat wij niet konden doen, is de defensie. Ja, maar dat is niet zo belangrijk. En we zijn al vrij, al onafhankelijk. We zijn niet te vergelijken met Indonesië. En je praat over van Nederlandse onderdanen. Ja, ja, maar wij zeggen niet, wij zijn Nederlanders. Ik ben geboren Nederlander. Dus je kunt mij niet zomaar afstoten. In Nederland heb ik ook gezegd, de premier Den Uyl, van je kan iemand van Groningen toch niet afstoten, je bent geen Groningen meer. Belangrijk is, waarvoor wij gestreden hebben, is één. Niet dat wij van de Nederlandschap houden, ja, maar de sociale rechten die aan verbonden zijn. De sociale rechten één. Als je geen werk hebt, op het moment dat je in Nederland komt, krijg je een WW, werkloosheid. Als je 65 bent, kreeg je direct een AOV van 1400 zoveel Nederlands toen. En in Suriname moet je wachten totdat je 70 jaar bent, dan krijg je 25 gulden pas.
0: Ik heb even een vraag. Jullie drie zijn dus op een gegeven moment uit de NPS gestapt. Ik wil even weten hoe dat gegaan is. Hebben jullie eerst geprobeerd om tot Aaron te praten? En van wie kwam het initiatief om een eigen fractie op te richten?
1: Ik ben even uitstap. Ja, want niet alleen mij persoon, achter mij stonden dan dokter Hagens, Peter Manichan, ja, vele, Siri Jongchimfa. Dat zijn mensen dan tegen de wijze hoe ons land onafhankelijk, niet tegen de onafhankelijkheid, wij niet meer onafhankelijk zijn. Maar dat zeggen wij, waarom zo'n haast? We zijn nu al vrij, ja, geef ons met de gelegenheid, laat een referendum, ik ben eruit gestapt. En de verhouding was toen 22-17. De NPK, bestaande uit de NPS, de PNR, de PSV, ja, 3, GTPI, ja, GTPI had 2 zetels. Met mijn vertrek, ja, dan had de GTPI meer grip, want dan heeft GTPI dan in die wip-positie. Dus dan is de verhouding geworden 21-18, ja. En met veel overtuigen, met veel praten, hebben wij mevrouw Liesbeth Clark kunnen overtuigen. En ze was al overtuigd, maar meer overtuigen. En ze heeft dan bij ons aangesloten. En dat wordt dan 2019. Ja. En ik hoorde van geluiden, ik hoorde van minister Kong, meneer Van den Uyl, dan hoe het land eenzijdig onafhankelijk maken enzovoort. En toen kwam het idee, Li Kongfong was een beste vriend van mij, een heel goede vriend. Ik heb met hem gesproken en wat gaan we doen? Die komen zeggen, oké, als je me ondersteunt, dan wil ik wel. Toen hebben wij Li Kongfong naar Colombia gebracht. Ja, Colombia. Ja, en dan is de verhouding nu 20 aan onze kant en van daaruit hebben we gezegd, we gaan nu een driemans fractie vormen. Onder leiding van mevrouw Liesbeth Clark.
0: Ja, en vervolgens was het 1919 en is meneer Hendori van de VAP naar de NPS gestapt.
1: Ja, kijk, het was een spannend moment. Kijk, iedereen probeert anderen over te halen. In Nederland ben ik zelf benaderd door minister De Gij Voortman. Ze hebben me letterlijk aangeboden, meneer, wat we hebben, wie geld hebben. Minimaal zo'n 5 miljoen Nederland. Dat is meneer. Ken mij, voor mij woord is woord belangrijk. Het volk moet overleven, Suriname moet goed zijn. Als meneer De Gijfman vroeg van, wat we hebben, ik wil een goed Suriname hebben.
0: Ja.
1: En dan moet je opletten, wij proberen de zwakke broeders van ons te beschermen. Ja, ik moet die Kongfong beschermen, voor die sterk is sterk, die heeft niemand nodig. Tashiman wordt beschermd, Gaden wordt beschermd, enzovoort. Maar niemand zal het hoofd halen om Hendori te beschermen. Hij was de kroonprins.
0: Ja. Hoe is het contact geweest met Liesbeth Clark in de afgelopen jaren?
1: Nou, bijzonder goed. Maar waarschijnlijk heeft ze een trauma over gehad. De aanzien van die scheldkanonnen bij de onafhankelijkheid, verraden van dit, van dat. Je mag bombarderen ook toe, dat je mag vinden, is maar, ik kon nog heugen, je mag wachten me naar veer toen ik kom uit Gaien. Dat was in dat troon, maar ik ben anders, ik heb direct een partij opgericht. Wanneer meneer Aaron zegt, maar ik ben ondankbaar, dankzij mij ben ik parlementair, nee, premier, dankzij mij ben ik premier, en ik heb hem bewezen. Ik heb direct een partij opgericht, ik ben er alleen maar even 5 zetels gehaald.
0: Maar hoe gaat u terugdenken aan Liesbeth Clarke?
1: Ja, ik wil zelf een lezing houden ter herdenking van haar idealen, haar doel, dat zij het durf heeft om nee te zeggen. Dat zij het durf heeft, dat zij een voorbeeldfiguur wordt. En, bij deze wil ik dan, bij mijn lezing, wil ik dan een goed lezing houden en daarna de jongeren proberen op te peppen en naar haar voorbeeld te doen.
0: Nou goed, meneer Somaario, bedankt voor dit moment. Gecondoleerd met het heengaan van uw oude strijdmakker.
1: Ja,
0: deze mevrouw.
1: Voor mij hetzelfde. Gecondoleerd, de familie bijzonder. En natuurlijk Suriname, rustig strijdmaker. Wij zijn jou, de fakkel zullen wij overdragen aan de jongeren.
0: Ja, Paul Somaharjo, die dus samen optrok in those days richting 75 trok hij samen op met mevrouw Albertine Klarke. En iemand die ik sowieso ook kort aan het woord heb gelaten is meneer Lal Mohammed. Meneer Lal Mohammed, voor de mensen die niet weten, die heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij de hele voorbereiding van die onafhankelijkheid. Ik vind het jammer, een keer hadden we een afspraak om dat goed te belichten. Want deze dingen zou je eigenlijk moeten vertellen aan mensen. Toen hij me dat voorhield met al de bewijzen, is mijn gewezen directeur geweest met wie ik heel prettig heb samengewerkt 5 jaren lang bij Sky. Hele correcte man. En dan zie je dat de zaak goed voorbereid was. Er waren verschillende commissies. En het was een stuk organisatie. Meneer Lal Mohammed is lid geweest jarenlang van de NPS. En hij heeft zijn bijdrage geleverd ook bij die partij. En in die dagen heeft hij ook goed contact gehad met mevrouw Klarke. Hij is in het buitenland. Toen ik hem informeerde dat mevrouw Klarke er niet meer was, is hij zelf ook geschrokken. En hij heeft ook, net als meneer Somohardjo, een korte reactie gegeven, welke wij u niet willen onthouden. Uw aandacht. Oeps, ik druk iets verkeerds.
1: We hadden heel goed contact met Albertine. Nou, mijn relatie met haar was in die tijd een broers-zusrelatie, zou je kunnen zeggen. En in de NPS zelf waren we eigenlijk een heel hechte eenheid onder leiderschap van Aaron, die de partij leidde, en ook de heer Rufus Nooitmeer, die eigenlijk het vermogen had om te verbinden in de fractie. Alhoewel de fractie bestond uit leden ook van andere partijen, had hij het vermogen en het gezag om eigenlijk de familie, de fractie, heel hecht te verbinden met elkaar.
0: Maar als ik dat zo hoor, kan ik dan zeggen dat hij dat nooit meer op een bepaald moment toch gefaald heeft, gezien het feit dat mevrouw Klarke uit de fractie gestapt is samen met meneer Somohardjo en meneer Lee Kong Fong?
1: Nou, dat is een heel goede vraag. Maar nooit meer was een democraat, hè, Poer Sang. De man was eigenlijk wel een autoriteit, maar hij gaf de mensen ook de gelegenheid om hun visie naar voren te brengen. En soms conflicteerde eigenlijk de visie van bepaalde leden met die van hem. Maar dat respecteerde hij ook. En ondanks het feit dat Albertine eigenlijk uit de partij was getreden, en ook Charles Lee Kong Fong, en uiteraard ook de heer Paul Somohardjo, dat waren 3 mensen die uit de partij waren getreden. Maar wij hadden contact met ze, omdat ze eigenlijk hun standpunt ook kenbaar hadden gemaakt. Hun standpunt was namelijk: we zijn niet tegen de onafhankelijkheid. We zijn voor de onafhankelijkheid. Alleen zijn we niet eens met het tempo en de wijze waarop eigenlijk premier Aaron het doordrukt zonder brede steun. Dat was eigenlijk het argument dat de 3 leden hebben gebruikt om uit de fractie te treden. Ze hebben eigenlijk daarmee een signaal gegeven dat ze niet eens waren. Maar ze hoorden wel bij de fractie.
0: Nou heb ik jarenlang met u samengewerkt, meneer Lal Mohammed. En ik weet wat uw kracht is daar waar het gaat om het bemiddelen. Ik ga ervan uit dat in de jaren 70 u iets ook over de kwaliteiten beschikte. Heb u toen geprobeerd om te bemiddelen om de breuk toch te voorkomen, samen met anderen?
1: Nou, we hebben geprobeerd om die breuk inderdaad te voorkomen. Maar de mensen waren overtuigd. Zij wilden eigenlijk... ze hadden alle respect voor onze inspanningen. En ze zeggen, ze zijn niet tegen de onafhankelijkheid. Dat hebben ze herhaald bij elke ontmoeting die we met de drie mensen hebben gehad. Soms individueel, soms collectief. Ze hebben ze gezegd, we zijn niet tegen de onafhankelijkheid. Alleen het tempo waarin die onafhankelijkheid eigenlijk als het ware wordt doorgedrukt. Als we wat meer draagvlak hadden, dan hadden we gewoon meegedaan. Ja. Maar daardoor was inderdaad een heel kritiek moment bereikt, waardoor in de fractie wij maar 19 zetels hadden ten opzichte van 19 van de oppositie. Ja. En daarmee zou dan de beslissingen niet genomen kunnen worden voor de onafhankelijkheid. Maar gelukkig dat de heer Shorts Hindori heeft besloten om Aaron te ondersteunen in de fractie. En zo hebben we 20 tegen 19 stemmen de onafhankelijkheid eigenlijk goedgekeurd gekregen in de Staten van Suriname.
0: Ja, hoe is het contact geweest in de jaren daarna met mevrouw Clarke, meneer Lal Mohammed?
1: Nou, we hadden gewoon contact, net wat ik gezegd. Het contact was niet onder druk. Er was geen hard feelings dat ze het niet hadden meegedaan. Omdat de respect boven eigenlijk toevallige omstandigheden gaat waar je medewerking van aan iemand verwacht. Wij hadden respect voor de beslissing en hun standpunt. En we konden ergens ook meegaan. Maar wij verkeerden ook in een dilemma. We hadden de partijdiscipline. En we konden aan de ene kant de leider van de fractie, van de coalitie, de heer Aaron, niet in de steek laten bij zo'n belangrijke beslissing. Bovendien, formeel is het verhaal van de onafhankelijkheid begonnen met de verkiezingen van 19 november 1973. Toen heeft de NPS-leider gezegd, wie voor de NPK stemt, is voor de onafhankelijkheid. En in dat NPK zaten toen, voor uw informatie, de PNR, de PSV en de KTPI.
0: Dus eigenlijk zegt u ons daarmee dat het dus niet helemaal klopt als gezegd wordt dat de drie uitgetreden leden compleet verrast waren met de mededeling van Aaron dat Suriname ultimo november onafhankelijk zou worden.
1: Ik weet niet wie dat zegt, maar ik zeg het uit de eerste bron. Ik zeg toen dag en datum, 19 november 1973, kunt u natrekken, waren de verkiezingen.
0: Ja.
1: En in die verkiezingen stond de NPK tegenover de VHP. En ja, de inzet van die verkiezingen was door Aaron heel duidelijk verwoord: meneer kiezers, als u voor NPK stemt, stemt u voor de onafhankelijkheid. Omdat alle coalitiepartijen het met elkaar eens zijn dat we voor de onafhankelijkheid moeten gaan. En als u niet voor de onafhankelijkheid bent, moet u niet voor onze partij stemmen. Dus de mensen die beweren dat dit een verrassing was, ja, dat kan misschien podiumtaal zijn en een toevallige uitspraak. Maar wat ik u zeg is gewoon historie. Als er archieven zijn, kunnen die archieven er worden nageslagen om te bewijzen dus dat inderdaad de leider van de NPK dit bij de verkiezingen van 19 november al had aangekondigd.
0: Geen twijfel, want je was er hard middenin, meneer Lal Mohammed. Dus ik in elk geval twijfel daar geen moment aan. Hoe gaat u mevrouw Albertine Clarke meenemen in uw herinneringen?
1: Nou, Albertine Clarke, Lisdek Clarke, de verhouding die ik eerder zei, we hebben een broers-zusverhouding gehad. En jammer dat ik niet in Suriname ben geweest tijdens haar verscheiden. Maar mijn condolences aan haar familie en nabestaanden. En ik wil eigenlijk zeggen dat ik het heel jammer heb gevonden dat ik er niet bij ben om haar een laatste eer te bewijzen. Maar ik zal haar gedenken in mijn gebeden. En ik zal ook voor haar bidden dat ze een goede plaats
2: een goede rust mag hebben en een goede plaats in het hiernamaals.
0: Geweldig, dat was meneer Anwar Lal Mohammed. Hij is in het buitenland en we hebben hem gebeld om hem te vragen in zijn eerste reactie op de dood, het heengaan van mevrouw Klarke. Nou, ik heb gemeend dat zo te doen, mogen haar ziel in vrede rusten. En ik denk dat we, ja, we hebben altijd onze meningsverschillen. Er staat een bepaalde opvatting in die dagen. En ja, we moeten respect hebben voor mensen hun standpunten. Zeker als ze ook nog kunnen onderbouwen waarom ze bepaalde standpunten innemen. En zij konden dat. Ze hebben gezegd, geen probleem met de onafhankelijkheid. Wij waren echter, of we zijn echter van mening dat je meer draagvlak moet hebben. We gaan die discussie niet opnieuw voeren. Het is wat toen gezegd is in dit land en waar de discussie toen over ging. Andere moment kunnen we dat verder bespreken. Maar nogmaals, we hopen dat... we bedanken mevrouw Klarke voor alles wat ze voor ons betekend heeft. Ook. Abong, ik heb twee gasten in de studio. De mij kon dadelijk, ja, laat ze alvast komen. Aan mij is gevraagd, Limbo, we willen Oankong licht toe ati. En terwijl de heren plaatsnemen straks en de technische zaken in orde worden gemaakt. Hai, kosso drame, kosso bagadoro.
3: Hoe ontsmet.
0: Ik kan wel, alleen twee mensen. Als studio op chain toch? Laat mijn kamerad Archie iemand draaien op de radio. Je mag plaatsen. Mensen, we hebben die film gezien voor Asansam Sana Rock Oil. Michia film. We man bij wang parkeer, wang brom fiets bij de visa winkeri. Aman nakaman wang peep aman kiraman. Aman nakaman soudana fons minanga ala kratisama abi. Aman nakaman wang peep. Is die peep. Nou is het inderdaad zo, ik klaag er ook vaak over. Temi ega winkeri. De rego iwan bij wang sani snel na lens. De wan parker i rego dashi wan bronfits wan poten bronfits drape pe de wagi mu stop. Asa dat lastig so lezi. Ma wins was a lastig mi kan mopper in mi srevi. En a teni si nom gota kan inom tagi ma dalek de man kiri. I sabi, amor op chima e juki. Of amor op chima e chawan gom. Dos i kan tagi ni srevi de wagagwe. Nogal hard te gaan nou aan, maar zo komen de problemen. Maar het is inderdaad irritant. Maar hoe irritant het ook is, net wat ik zeg, het mag nooit ertoe leiden dat je een klem aan mama van Sandari. En alsof dat niet genoeg is, je nakaman. Isabi, en soms moeten we dit soort dingen ook in de media belichten, in programma's. Dat deskundigen deze dingen komen uitleggen. Want op een gegeven moment. Je kies wat die bron, je bent zo boos in een wire next. Je waka going a wagi go take a peep. De rechter, je bent jammer ernstig, want je hebt genoeg tijd gehad om na te denken. Je waka going a wagi go take a peep. Je kom baka na a peep, je nakamang. Je had de bron toch? In een video je raslaag zegt zo, boep, amman nakamang. Dus amman jump of a bron, isabi fu, amman falon bam. Bagala de man fit even. Maar nu komt het. Want ik kan nakama in die atibron. Maar dat spel, a film, a begin, te a atibron saka. Da a kino op begin. Want dat in nuchter toch. Da begin denk je dat ichiro in nakama kiri. if you know a man salo be afraid like me ya ye wan gap presi ego isabi bakan nair asasare me taki ye wat ye afraid beroofd want te de man srotoi natuurlijk srafosore me gi fue me gasan gi boys in a kala kala man kan go isabi me no kan go bovus. Dus dat is dan draaien dat je te wan plasje in plasje en wat olo saleman diki en a cel en die denk op om met trauma en a cel en als je moet poepen kan je niet eens vrij poepen. Dus je krijgt een er is dus daarom dat je soms moet je tot 10 tellen en soms is het beste hoe boos je ook bent mensen. Ama paar keer aan een enige winkel draaien. Ik ga winkelen, reikwa van trouw winkelen. Zo simpel is het. Ga geen mensen dingen zeggen. Iedereen loopt een beetje geagiteerd rond. Mensen zijn bewapend. Misschien niet met een wapen. Maar dat van een gong. Maar van een oru. Maar van een apwa sani. Lek van mij met die muntje taai. Met dat ootje van koja gimme. Tangan ome wat dat koja. Isabi. Maar moet hij bagadi misi a film bijna muntje even je arki. Bijna mino wana kojamo. Maar het is een vrij ernstige. En ik weet niet waarom er zo'n soort van agressie. Isabi. Zeker ook in het verkeer. En geloof me. Even in een horis schrijf je. Misabi. Even in een horis schrijf je kies atibron. Die hebben maat in mijn rij. Dus nauwelijks afaya e jompo tap groen. De man zei dat hij bakka. Nauwelijks afaya jompo tap groen. De man begint tuter. Allee, in dit land heb ik het, dames en heren. Ik ben in het buitenland geweest. Nooit meer wat tuter in die 2 maanden toen ik daar was. Nooit meer een wat tuter. Wacht rustig. Amman, want dat is voor z'n ankel jompo in begin rees. Terwijl je rekening moet worden met een andere gek op de andere deel van de weg. Die misschien nog het laatste deel van zijn red light of van zijn groen wil halen. Aan mijn reblasie. Dus laten we rustig blijven. Het is niet zo makkelijk gezegd. Misabi. Maar die mij ook een video met dat jongens. Amang lange. Ik moet bij ons een man ding. Dan moet ik dat voor zich moet bij ons een beggy. Je hebt moet bij ons. Gochiro amang. Weliswaar niet met opzet. Maar je had tenminste je verstand kunnen gebruiken om die handeling te voorkomen. Vind jammer. Maar minus afficiëren, maar. Ik vind van mijn nakama, joh. In de zomer, mijn nakama. Mijn nakama. Bam. Maar goed, mijn vriend, meneer Missy John is hier. We gaan even vanwege de omstandigheden hier in mic gebruiken. Hè?
3: Ja.
0: Ik ga bij jou beginnen, want nou, you bel me.
3: Yes.
0: Meneer Missy John, nou een boel langer man. maar is langer. Wat ben je bij die video?
3: 2 meter.
0: 2 meter. Maar vijf hoe langer zo, joh.
3: Ja?
0: Ik ben blij basket. Ik ben blij
3: basket.
0: Ik ben blij basket. Ik ben blij Paraguay. Missie Sanatori.
3: Ik ben blij. Dus eigenlijk is dat nou een big probleem als een man doet dat. Dus ik koop dat. Mij verwoord aan mijn zoon, jong. Aan mijn sera dorp voor ons dat. Die want toen Nederlander.
0: Waar dorp dan?
3: Haarlem. Dus dat dorp dat dan naar Saramaka rivier. Nou, een oude kans.
0: Ja.
3: Een oude kans, Saramakaans dorp. Dus ik denk dat ik aan mijn sera dorp. Eigenlijk moet ik beginnen van als een big eigenlijk. Dus toen, jaren geleden, denk. Want to begin my na dorp, begin want begin my toestemming voor bebouwen also dape. Oké, okay, maar als een beetje jugo want deel no bede eens, want deel bede eens. Oké, okay, uiteindelijk de ma je pa afro bouwen also dape. Maar ellende kom begin nou, die de pchin fast man nou begin contact vakantie in a dorp. Dus die desma begin ik aan toe, dames. Dus dat is de handeling van desma pleeg in het dorp. Desma bron toe osso in het dorp. Bron aan kampo in het dorp. Dus dat is niet dat de dorpeling begin als aan tjauwam. Begin tjauwam tje voor het dapie in het dorp. Want de osso sa de bron aan wang. Want osso gideng. Is op de vrouw kies den sikit ook. Dat wang speciaal principe de zonder des ref af. Dat is een chauwan jugo jugo, bijna bigi feti feti dape. Oké, dat is een no. Minus op sabbe dat reed of desma, maar later wel u kom erachter sabbe dat enkele reed om ik desma bedoe desan dat die. Oké, dat atori is goed taas aan die toender tijd, agwa DC, agwa skoutu, skoutu koina sani, want dat de dorpeling bigi desma beforeet, dat tra dorpeling motofu en boven Suriname kom dat desma be een soort een bouw zal dat bij zijn bij kon nak broko zijn bij dat tv doe die tv oké ja zijn kort aan desma de dorpeling de beko jagi desma desma dat ben kom oro in het dorp oké maar dan nou desma nou de no bede de no libasa ni dat de go na grama nou
0: de two dames
3: drie dames
0: ja ja
3: de go na grama Valentine.
0: Ja.
3: Want kutak adorop e fadong.
0: Ondro eng.
3: Ondro eng. Ma adorop na wa ook kan sarama kans dorop. Ma mandat na matu, matawaya mat na matu, matuwaria. Mm. Ja, ito. Oké. Oké, ama probleem. Da de damas go na amang. Da amang. Karo af de kapitein, waar niemand kapitein. Me uhor wang kurutu in adorop. Uhor wang kurutu. Lukusang a bevolking, a gemeenschap, a taki.
0: Juiste beslissing.
3: Ja, nou dat, nou juiste beslissing. Oké, maar niet weten dat toen der tijd, a graman disi, de drie dames disi, benodig a man disi, kon a den osso de saman, is ap te ino a dorop, te wa mako osso no de da e, de pe wambu osso de da a graman, da a graman be overnachte da pe na desma. Oké, maar da,
0: Fromu,
3: BSD dins.
0: Hmm.
3: Oké, okay. Trouwens is dat samet aki. Da ama uhora kurutu. Uhora kurutu, adorop uhora kurutu. En a resultaat bede tak yon. Des, a model sa desma ko in adorop. Des desma no konflibi na nga uno in adorop. Na desma tak no da uno. Ma accepter desma disi. Maar da no agrama no. No bede eens na nga a resultaat. Daar agraman ook zijn een briefie die den kapitein naar de basha van dorp. Aba briefie ja kan ik al lezen even. Dat nap in een briefie die zie. Zijn ze geen ati brontop.
0: Den tertang ati na sam taksonet.
3: No, zijn niet de gemoedere voor het. Dat ben ik nog man. Dus a briefie schreef is vorig jaar 11 september. Een hoofdkwartier van de Graman der Matuariërs. De waarnemend kapitein aan de waarnemend kapitein van het dorp Haarlem, de heer Moussé Kennet. Betreft kennisgeving, onhold zetten, alle zaken van Haarlem. Dus allemaal verbreek alle contact naar de basha, naar de kapitein. Mm. En dan naar een gemeenschap, want een gemeenschap, maar normaal doe niks. Daarom onhold gemeenschap, ik kom op nu. Ik ga door. Middels dit schrijven mogen het groot opperhoofd der matuariërs, de heer Valentijn, Leslie, Oscar, u berichten dat het kabinet van het groot opperhoofd besloten heeft alle zaken van het dorp Haarlem on hold te zetten. Na de recente ontwikkeling rond de kwestie de zuster Shirley, Ivy en Joyce. Met de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ondergetekende met de meeste hoogachting. Het groot opperhoofd der matuariërs. Valentijn Leslie. Dus, misschien een briefie die zie. Amal pot dema ding. A traditioneel de kapitein en a basha onder druk. Want nasa a gemeenschap tegen jou. Die oorak nasa a gemeenschap tegen nanga dat team doet. Dus jou nog katak ino de eens nanga a resultaat. Dus da ma stop alle activiteit.
0: Maar even.
3: Ja.
0: Sana a ruimte. Mm-hmm. Of komt dat je morgen boom, want ik begrijp. sana apresi sana den kapten nanga den basha abi en a gesag strukturo fa binaland yaba basha dok yaba yaba yaba garameng
3: yaba garamang da yaba a kapten yaba hof kapitein kapitein basha
0: en so presi de abi
3: de manate fala ondro a garamang ondro a garamang.
0: Dus akan drip den tawani?
3: Nee, nee, ino man drip den. Omdat wan basia na traditsi e pota basia. Okay. A basia na kapte ino man drip sumar. En oh. Ine kisa sumar. Dus na traditsi na nga, ego na nga, ano, koutak famiri, koutak wan bere, wan famiri. Dus na so asan e big, na wan kulturu sani, ano, hon in twi dri e pota wan basia of wan kapte.
0: En wan gramang?
3: Wan graman asem ook toe. Am de ina lijn voor a gramanskap.
0: Dus, no amal a trang amal a trang?
3: Dus eigenlijk niet. Oké, okay, da koba katapatori. Da sa kop sa nou, de dris sa disi sang, ufo sa ama abeng, sa a graman abeng, metak mang ma, manaso metaki, ufo sa ama dis abeng. Dus, na vorige drie weken geleden da, hoe schrik je dat bij in het dorp? Plus, een dame moet uit Holland komen, tak in een kapitein voor het dorp. Dus toen dat hij de drie sadisi, met een grama, met kennis naar een nechtvoeding. Met kennis naar een nechtvoeding. Maar dat zou de smaad eens doen, dat de Sintek wanf de kapitein voor een grama, sa euroko naar een grama, go naar Nederland. Toch? Dat in Nederland.
0: Abbeediging.
3: Asma tot kapitein. Want ma sa no am noa bende na nga dorp. Asma na Nederlander. Asma ita in Nederland. Dus asan disi, daarom mek unu lek volk tak no, unu li basansi. Wo mek rigeri omdat asane te kwan tempo nu nu.
0: Ma afro kontak ina kapitein?
3: Afro ko ina dorp. Drie weken geleden. Tak ena met documenten alasani, grama stampo alasani.
0: En dat denna dorp ete?
3: Nee, agwa Holland baka.
0: Fukon baka?
3: Euroko gba wanda via Holland, asma essensma koina dorp, nanga entusteme tak desma fuko employ activiteit dape.
0: En sa desma dutanga nou?
3: Ta, des tot nou nou, sang last is de dema bel mi, for mi desma sakawan tu material san dape, minu sap sa dodu.
0: Maar dat is hoe van hier
3: dus nou we naar Bari we meki mek aan de overheid mek luk hoe ze de man kan doen want a papira sa a grama ji a mevrouw disi na a papira disi dat is ma een mek de opo stekting toch dus dan a stekting dus ma ego sani suku fonse
0: oh ja. Ja.
3: Dus straks onder if je absoluut niet dat ik kan, is een vader met man die een adorable lem, nou een mensen die massap in, sami denk wan sani wan dorp dat pen haar lem toe, een soort gelijkening. Dus hij harde man, dat is maar die zegt, ik vond ze dat nanga a papira sa agraman, gides man.
0: Maar hoe gaan er over lagen zijn is voor?
3: Dat hoe gaan we gaan doas, wan afdelen voor doas. To ugo accident pe sumana de captain fu Harlem up to captain no want to man captain da de teo tak tot ni tu sabe si ya na tu captain we si ya so des as mano de ete in a system fu air o fu doas des as anda tu we su ko fu stop no
0: des no tak ano accepteren
3: nee tak ano kon so fara ma ona ma accepteren tu omdat as man of dape as man of a Nederlander.
0: Ja, ja.
3: Je begrijpt pas aan het klembo.
0: Maar dat zou doen nou?
3: Dat zou doen nou is de hoofdkapitein. A hoofdkapitein belu nu tak jong. De som omgodu aangifte naar school toe. Want jong, 1 juli jongsleden. Dus ma konanga want to bakara dape. Dat is ma gona is aba presi pewe du fano du abu usani dape pewe begide bijisma funu. Dat is maar goed dat is maar goed rigeri go kosi mensen zijn niet demonen geesten en dat soort sensie. Ik moet dat jongen, dat is zo jong, dat is zo aan dat smaak.
0: Gevoelig
3: tori top. Na de sandati nee doe, na zo spijt het op. Ik ga je goed doen de sandati.
0: Oké, okay, dan gaan we naar Brada.
3: Ja, die kan dan maar café lang tien zo.
0: Wie je man, zal aan een vuur eigenlijk? Meneer Rino?
3: Eddie.
0: Oh. Okay. Ik had dat meneer Eddie?
4: Ja.
0: Meneer Eddie?
4: Ja.
0: Zal je naar jou?
4: Volgens mij, Sammy sap voor een traditie. Dat te je ook beëdig was, maar. En wat kan volgens haar richtlijn? En de ma abo mentaliteit san mino lobby sana mentaliteit te yo ba ede kwa smale captain anego suma a go fi alain wis fo fro captain as seconskap ma a go fi alain en if you a ba ede kwa smale captain am abo antal sma fu eng in ador sa e fal onder e famiri pe asma e de kaptenji asma dati je begrijp me ma de asandat no fendo plaats en asandat te do te be e de kwa sma le kapten walos ma e sabi sma fa drador po e sabi e saka ook tu dik bij zijn familie e saka ko ook tu da e go volgens a traditie ma dat no fendo plaats
0: maar dan allez van
4: e fo kapitein Kaar Holland, dat je doet aan zijn ontplooiactiviteiten namens het dorp. Dat wil zeggen, het dorp moet op de hoogte. Want een gemeenschap nu begint om zich dat uno sabu serefi, uno communiceren naar u serefi. Maar dat nu vindt plaats. Dan nu zijn de man doen. Dat de man doen, if je schrijft een brief, je schrijft een brief, je Clifton, Lumberg, dat wel lukt. Bino andu sak moro na ngayu. Da saye duno, da achteraf. Da iye go du suma sani sa. Da nga sa iye de bezig. Suma fotroyo. Of basis susang. Ku saye de edwin. Yesu ku aandacht. Tak mo maniri dino de fanu do ma konflik degba chi mora fara ma tara dorbu pe i non man chawa fara ndere kong bara tak un wan uro ko sama bara no de ko sax baka no tak nei mino wani da ide pe i le kwasan ide strafbaar vijf en enkele bisek to i le ge vasta papira de ego dus aan achteraf dat zou moeten hangen eigenlijk.
0: Soort oplossing u is
4: oplossing tapa onderwerp die zien we nu de alles aan moet het opholen leg van allemaal bedoel onderwerp een uitspraak dat na ina zo'n oplossing
0: dus met onhoud je bedoel hoe zou corrigeer me grandma Valentijn moest trekken bij iedereen in
4: moest trekken in en ou abif trekken in. Is dat voor zijn?
0: Maar als we dat trekken in, dat zouden we doen, samen op z'n in een relatie met een drie trafrouw.
4: Probleem nog dan.
3: Dus man of haar door op dat
4: weg. If you a probleem, moet je el is wij naar Michael Stradja. Dan ik kan je dan pas ik wel liever. Ik wil liever dan aan deze man. Maar if you contact je kapot, you wet get deze man. Ieder fout bezig toch. Ieder fout bezig. En deze man sabi. En agraman, tere tak yu na wagraman, ye amwa groepsma onder yu beheer. Ma dat amano do, de matak de amwa kabinet, ma mecha san lekwa rommel. Is dat zo zeide? Te yu klef lembeuren, te bepale san de yu dwast. Te ye teke informatie to. Take yi, soma tori of amika setting. Ma dat amano do.
0: Heb je karo no?
4: Van zelf toch, ik karo. Baka toch, ik kom in serang. Ik baka wana, yusena birifiko anu ugon. Yusen boskopo junu, nanga warnemen kapitein. Taki, vergader in het dorp.
0: Maar ons lef no tak, gramang, tangaja, uan takangai, we eis van gesprek.
4: Eva. Amalis, wat birifiji? Samalis, ji.
0: Asaf wan hold.
4: Oké. Wana, if he tak asandet, wan hold. Sayego do sambaka pe skrifo un brief histoire. Il est strafbar fait enkele en a bisecto. Isoro to iserefi. Je bent hier belachelijk. En dat iemand doet ook, maar grandma nou respect zijn. Je maar respecteert die schrift ook. Maar dat iemand doet. Je was zogenaamde kabinet. Die moet naar tapse kabinet daar foto. En dan secretariat moet daar foto. Maar je kabinet moet daar posten groen. Maar dat iemand niet doet. Amande fout bezig. Dus Jimmy, om eerlijk te zijn, amam onderhandel nanga de tragramang met de geen informatie ten aanzien van afunctie sa abi. Amam onderhandel nanga de sma de moro bijisma voor matawai gebied. Die de nanga de boembo verstang en de leider pesare nanga kering verstang. Mama de onverstandig bezig. In okai dure sasto. Aman op chinengere. Aman amasa bedina legere. Amasa sana discipline no. Mama doe bewust bezig. En uno tapu mo fadi. Fai wani na so handeli.
0: Misi im gimane mar fu agrama ok tu wa. Gimane
3: mar fu wa efi wani kabela hu kapitein no no. Mama da de kayo kisen yi kabela ma.
4: Aman o teka telefon.
3: Aman o teki. Ok. Amasa tap u konja.
0: Mo mek jamal bereng.
4: Ok.
0: Meskid gaya jami yifu mo.
4: Ik heb een kapitein. Pas krivi. Kan de Yusap Mwassani toevallig die asmano sabi. Dat inom tegen tak. Ana verstand. Dons mano de grondtapu. Kan de Yu don. Maar de denk asma dolek Yu.
3: Lembo, atori dis bedena. Atori dis beda sani na. Deze. Nga school to be stoppa her sanf u desma disikba. School to nga deze be stoppa sanf desma disikba. Desma be awan forbod deno. We mag do next in a dorop. Tot agaraman ko ertussen, a heersan kon broeia baka. No, maar ik doe dat nou een soort bom aan mijn pot in een gemeenschap dat ik je wil noemen. En als aan die samen trekken terug baka. Aan trekken en anders als sfeer nou boeien naar dorp. Dadelijk des maar als aan ze opzalapen mij nou sabiare. Dus daarom weer...
0: Je denkt dat ik een fetie kan fetie?
3: A fetie of fetie, omdat des maar... Abena beb sagba trap oso beb brong o mensan beb sadape en no akomoro erak baka omdat seif sa ye gona ding ye gona desma heilig presi no tok ye gona desma heilig presi en am moment sa dat op sadana da alasa netel asano eskade
0: mas ma kan be medel
3: Dus nou, de hoofdkapitein moest kota hoofdkapitein kan tjauw aan einde kon aan Sandisi. A hoofdkapitein. Dus DC via DC na nga school to stoppa her shani. En dat was moeilijk zijn voor du. DC na nga school to stop desma if hoofdkapitein get toestemming. Want zonder hoofdkapitein in asansasma die zei du anomag. Hoofdkapitein moest de op de hoogte en hoofdkapitein moest je toestemmen.
0: Oh, hoofdkapitein, daar heb je actie af, want ik ben
3: structuur.
0: Ik ben altijd taki.
3: No, agrama.
0: De grama taki na wet.
3: No,
0: grama seki.
3: No, grama na wet. A hoofdkapitein sa de hoofd van dorp, na a hoofdkapitein ebopal.
0: Ja. Oké. Okay. Minuman bela man no, maar hoofdkapitein de wel.
3: Ja, hoofdkapitein.
0: Eens na ono.
3: Ja, hoofdkapitein de eens. Maar mina sabe fama de eens lek fa uchara san konso. Want is a bus kondres ma.
0: De mij wan tapeng.
3: De mij wan tapeng. De wan pchin fuan, de wan pchin edu asani de mij tapeng, de mij kibre, de mij tapashe asan nom kadoro. Asan disu, uno man kibra asan disi na un libi, un baka pchin mus grokonda pe. Wan wet ma uko te gimi samim du da pe. Ye ko wan precipe me begi mi bigisma da ya komek omen rommel na omen sani. Uno, accepte rasan sitok. Maar lang zei je, na grama potuno in aset disi.
0: Mino sabef de man, want natuurlijk na bakan na toriwe taki, mi den tak vanuit RO, de man moest ver arke.
3: De man, was maar de maar.
0: En waar reactie zeker moest komen.
3: Reactie moest komen. Dat als Andy am stopjere. Want nu in Nederland, als zogenaamde kapitein, als mij de bezig, als mij roko, als mij ontplooi activiteit via stichtingen, is dat bito. En als Andy die uno machine zo lembo. Ano kang.
0: Uno actief ga minister.
3: Ano kang.
0: Uno actief ga minister.
3: Nou, uno actief ga minister. Die voor minister voor RO. Mm. Ons

0: that a man abon faman de dape. Ma uno so na befolking de man o man do next uno na gemeenschap.
1: Na fostro mexoansan mee.
0: Voor het eerst voor alle drama sa u de inalip voor het eerst u mexoansan mee na agraman is.
1: Ma fa a relatie be de of de na agraman los fasan is. Voor we ervaar agraman is.
0: Yo nooit u be a close relatie na ma mi no legiere. Tot asan dis kom sa. Tra agraman a fesi be de a relatie be bu nooit u be a probleem
1: in. Soma be de na fesi. I am a feast in Adorable Capitain. A mentaliteit van mijn gedragspatroon. Je vraagt jezelf af, jongen, if nou een grama dan zo. Of kan een man een soort functie akisi. Maar if amabe denkt, me denkt dat amabe een soort functie a abi, dan mabo gedragen andersom. Te was aan de ima bemiddel, in om kies partijdig. En als systeem de man, samme keur af. In om gebruik was maar voor zich een functie toch. En dat heeft Safuru. Dan me vraag ik me zelf, jongen. Naga Saudi bezig, peu ego, zo zeu ego, mi wan sabi. Wat mi sap sana graman? Mi shi sana graman? Mi maak een dik bezig. Mi grandpa bede graman? Fabene. Aboukoni. Oh, ja.
2: En mi leer boevoer sa van mate.
1: De grote aboy koni
2: mi chipe e amang na nga detra ma bebe de chimboy ma beta im tak mek misdan wansi eh yere en ma beta verstandig ma assistent fu amang di se fra ke sere avion sai de maka mai duso you want druk you will door dat niet to u ma respecteri to u ma wa deren gito u chite kon ye fitak ayo e gramai koyon.
1: Dus eigenlijk hoef je niet, even mij maar gebruiken woord dat hij amaseruno.
0: Dat amandu.
1: Oké.
0: Dus zou je takja lembo, anana, alasan zou je takja no leeg ka verifiëren, trouwens je man opbeli, trama opbeli achteraf dat Yusrefel o architect, zou je takja na persis so atori de. Dus if de basha na nga de kapten fo adora be man kontaki da Yusref Boyere.
1: Je was ma tak ja in na life. Wa meneer kenne tak in na life. De dorpelingen moeten openstaan voor vooruitgang en verandering. Traditie op de tweede plaats.
0: Dat na ma mening. Ma sanda tu na sabina abdenaland ina traditie.
3: Ama anof adora.
2: I'm a man.
1: Ja, ja. Oké, met de kus Maria Gerrit. Ja, iemand die zegt, aan elkaar dat je een kapitein voor een dorp moet zijn. Je staat door zich konden.
2: Oké.
1: Dat is, dat kan niet.
0: Nog erbij met de Nederlandse nationaliteit bij.
2: En als man nog een traditie.
1: Oké, heren, dankjewel. We gaan erop werken, we bellen. Maar nummer van kapitein voor Agraman, Johan.
0: Nee,
1: mijn naam Fagraman. Dan moet ik ook doen Fagraman. Mijn laatste occasie. Kom hier naar meneer Aboy Koni. Zijn jullie kriboy boskopo?
2: Dat is de oplossing. Ik ben bewust bezig. En, dit is hier nog een grammaar.

0: een waardevolle, dan een respectie functie. In om te kagaraman dan je want doen sa iwani. In te kagaraman pewe communiceer, pewe respecteer u en dat we respecteer u baka. Wat heeft mina respectie gee? Yo, a Benjamin Clifton? Nee toch? En dat aan mij doen. En dat unowani. Dus amam doe en best zoveel als mogelijk. Amam trek alle de san en baka. En dan de man van sa. Ga Holland Godatori. Mina fkarama ne jama ma sabi ayere no no de. En na sabi en u sabi. Want alleen sma lay in Europa. En in ook adoan san namens adorop. De ete u take ala san de opo. Ni to kode el kan usiro di. Ano kanto?
1: Mizi?
2: Ja, dat is mijn eigen laatste woord. Ik hoop ook dat ik ook een reactie voor de overheid, de briefjes aan Oceni.
1: Wat is Oceni precies?
2: Oceni was twee weken geleden. So.
1: Die kabinetsref?
2: Ja, kabinetsref. Ja. Dus dat hoop dat ook een bereik zo snel mogelijk met de maatje een oplossing komt. Want we hebben dat man moest komen, een mens man last liever naar het dorp, djugo-djugo naar de zand, dat hij alleen bij de vrede liever van het dorp. Tot dat a situatie discover in de plaats.
1: Je tak dus. Glas libi dus als nou echt
2: op tijd bom. Als nou escaleer zijn die met hij. Aguluku normaal, maar mogita nga dus if de man als aan dis no wan oplossen de Colombo. Dadelijk na vakantie top. Megite na nga september te do kasra na to. Te september. September, oktober lembo. Da mo mo mel di bakata Colombo as aan bossi na dorp. Dat je ziet ook naar ernstig toe.
1: Dus eigenlijk je stelde een ultimatum hier in september?
2: Nee, maar je kan escaleren.
1: Ja, ja, ja, oké.
2: Okay. Maar een periode zijn we verwacht dat je kan escaleren.
1: Ja, ja.
2: In het dorp. Dus ik kan het hier voor nu. Ik heb de aandacht op een geval die ze voelt als je escaleren.
1: Maar heb je een tijd... de vorige president is dat precies maar best in Gokba voelen ze op maar voor
2: zo'n geval sloten want tijdje sloten bij kon naar Uno Dapé sloten bij kon Dapé
1: you're reading my mind
2: ja sloten de vorige president in Alemse heeft je een geval bij de Amazien sloten kon u vergader dat de stems maar is bij de ook toe in een onderwerp attendat.
1: Ja, ja.
2: Nou, die takatori, jong.
1: Nee, omdat mij persoonlijk dat je een president voor nou, een jaar ding, een paar maanden terug, dat ik op een man zijn in Loma Veld.
2: In Loma Veld in Abena.
1: Want, you know, aan Abena Land, aan Heer Veld.
2: Ja, ja,
1: ja. Is op een man zijn in Loma Veld, naast de bestaande structuur.
2: Ja, ja, ja.
1: En ik, als man hem goes don't op een stoer van minister, maar als man moest man buiten de officiële vergadertafel.
2: Op een ploeg.
1: Ja, een ploeg, want man zei, saf, saf, san.
2: Saf, saf. Op akel bouta bij kaarde, maar de S2.
1: Oh,
2: S2. De man dat hij gaat op een veld, gaat lust, de wan probleem, de wan pressie.
1: Maar laten we positief blijven.
2: Ja. We hebben briefje te komen dat nou een moeilijk tori voor los op leven. Nou een petit tori. Maar desma, alleen dat desma de zo gejaagd. Ja, zijn dat moet niet.
1: Misabiele kwa rustig maar, dus je moest bij je hoorde sma.
2: Ja, dus
1: me. Look hoe men niet kan doen, hoorde man.
2: Dus me doe me moeite, Sabi. Me doe me moeite.
1: Ah bon, dankjewel. Kom je goed aan.
2: I thank you.
1: En bedankt voor het vertrouwen.
2: Ja, thank you ook.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we deze BT vervolgen. Dames en heren. Dadelijk Ronaldo. Origer Jam. Vamane Lamin Jamal of Jamal Lamin of. Ah, is dat wel? Nee, Luk boom. Oh. Overigens, mensen, om mijn discussie, ik wil dat even niet kan beginnen voor het programma. Om mijn discussie, als een brachant, drama, krie, Broko TV. Isalo Broko TV sai bai so dire. Ma mi vale scopa TV Frankrijk lassi. Ma Frankrijk no lassi man. Di show van Marokko is mooi geweest. De Mavi in Holland, de Masma vale Mavi in Tali. Marokko. De Mari Jerry dan. Maar die show van Marokko stopt straks hoor. Is mooi geweest. Volgens mij mijn place zondag of zaterdag naar Frans. Jullie hebben lekker gestoeid, indruk gemaakt met Hakimi, Bibibi, dan gaat het maar in. Het stopt straks. Frankrijk, O'Hara, streepje de man, dus dat zult u zelf zien. Maar zelf den brachon, dames en heren. Oenom, Mami Gado. Ik kan play geweldig. You must lie, if you no lie up. Bal. Yo, lassie. Alle andere mooie dingen die gezegd worden ten spijt. De doelpunten tellen. Ik kan kost vaar, ik kan kost referee. Laya bal. Ama finishes naga pas. Yo, a pas zo een geweldige pas. Ama finishes naga pas. Je Hendrik. Hendrik, nee, laya bal. Dat zei ik op ze met die reuze. Haagland of Haaland of Famaning. Yo, je zei de Ingrid's mouw doorheen. Isabi, het stopt ook voor hun hoor. Maar misschien allemaal nog niet in lopen dat man op status. We kijken snel toe, hè. Isabi, even de man de Malaybrasjon. Allemaal op dat man op status. Isabi, allemaal terug naar Noorwegen. Gewoon met de druk op de grap in Noorwegen. Kane en Saka en Rice en Bellingham en Pickford. Ze spelen tegen Noorwegen, geloof me. Engeland wint ze. Zoals Frankrijk Marco gaat winnen. Dus je krijgt een penalty, Braziliaan krijgt een penalty. De man in Laya Pin. Pin in Skop Buntra. Look hoe dadelijk van Ronaldo is Skop Pin. Isabi, look hoe van Harry Kane is Skop Pin. Maar ik kan 4-4. Amai wasengi, Isabi. En wist ik ben wat horen, Egri Tipsa. In om kon Skop Pin, Pin Anolifi, Wipabal. Isabi, wiepen fassie. Ja, die mannen zijn klaar en de Russen hebben gewonnen. Dus we zien wel. Voor de rest, geniet straks van Spanje en Portugal. Hier die want Tumanja is in Mafio Gua, zo dadelijk. Geloof me, Portugal en Wina play. Jullie gaan allemaal straks hard in zand beten straks. Minister Sang heeft in de Nationale Assemblée gezegd dat uno opotu monigi abrochi. Suriname gaat het eerst financieren. Abrochi gagayana over de quarantaine. Abrochi zat het op ongrondgebied. Die Guyanese hebben een heel tamtam gemaakt en Irfan Ali heeft gezegd hij is verbaasd over de mededeling gedaan door. Nou, weet je, deze mensen zijn vreselijk toch, man. Die mannen verdraaien, onvoorstelbaar. Isabi, ik kan me niet voorstellen, die mannen verdraaien. Ja, we weten het niet. Terwijl het presidentsrevie, dames en heren, leg maar uit, persoonlijk in een gesprek. Weliswaar misschien niet aan een officiële tafel, maar ze weten het. Wij hebben aan de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd. Minister, leg u uit. Wat is dat ding nou precies? Wat hebben we precies afgesproken met de Guyanese? De ma op paiga broodje gaan we gezamenlijk betalen. Isabi, wie gaat er over de brug over de quarantaine rivier? Wat is de bedoeling? Soort constructie oude. En de minister Melvin Bova heeft ons dat uitgelegd. Belangrijk item, ook een belangrijk item, laat dat beter zeggen. Een van de belangrijke items ook. Minister Bova, hierover.
3: Laten we inderdaad beginnen bij het begin om aan te geven dat de bouw van de brug een initiatief is dat verder strekt en verder reikt dan de gesprekken gedurende de vorige regering. Het is een zaak dat zich uitstrekt dat, ik dacht 2012, de regering Boutersen en Ramotaar, die al sinds toen hebben gesproken over de bouw van de bruggen, waar er dus de eerste stappen zijn gezet om te komen tot de realisatie van een heel belangrijk traject en een heel belangrijk project om niet alleen maar de ontsluiting en daar weer de verbinding tussen de twee landen verder op te pakken, maar ook de inzet voor de verdere regionale integratie. Dus dat is een belangrijk gegeven. In de vorige regering hebben we gezien dat er verdere stappen zijn gezet om te komen tot afspraken voor de realisatie. En de huidige regering, onder president Simons, heeft dat opgepakt om verder te bespreken, maar dus te komen tot de verdere realisatie. Eigenlijk de concrete start van de bouw van de brug over de quarantaine.
4: Wat waren de afspraken die zijn gemaakt? Zou Mickey ten aanzien van financiering?
3: Nou, er zijn een aantal afspraken blijkbaar geweest over Fabroki Boshi eruit, waar hij zou lopen. Overal was dat ook een punt van discussie, hoor. Waar hij zou lopen, de kosten van het project en de financiering daarvan. Wat het daarvoor is geweest, is wat het daarvoor is geweest. Elke regering heeft de verantwoordelijkheid. Tot nu toe is gebleken dat de regering onder Santoki heeft gezegd, president Santoki heeft gezegd, Luko, binnen zijn overweging zijn president en regering dat bij Abima, overweging dat men maar verstaat. De man dat Luko, opbouwen brokje samen, jopot afu, mipot afu. Dat blijkt dus een benadering te zijn geweest. Welke, en dat zei ik vooral ook op mijn persoonlijke naam en titel. En mijn Nasrana maar ook doe. Dus mijn Lucas Amitak. Maar vaak dat kan. En dan ligt hij op een jari. Dan bouw een skotu. Je hebt een buurman wel. Maar is naar jou jari. Dan heb je dat niet doen. Je hebt ook over in dat buurman. Maar bouw een brokje zo zo zo. Maar dan spaar me ook wat bang in mijn financiële moest zitten. Waardoor je het ook naar jou kleur en smaak en zo kan inzetten. If je go tak buurman moest kon bouwen in iskotu, dat buurman ook al lege tak no brokje askotu nom de geri maar am de groen. Nou, dat is een stukje dat je mag weggeven als je ervoor kiest, toch als buur. Maar wanneer je toch wel de zaak wil doen in een groter belang, dan ga je eigen schutting bouwen. En ik denk dat het wezenlijk verschil is tussen de beide regeringen. Waarbij president Tsakutoki verzet is wellicht onze rivier. Maar wij gaan iemand anders dat laten betalen of mede laten betalen. De huidige regering onder president Simons zegt nee, de financiering, de brug komt. Wij zullen alle andere dingen samen doen en goed overleggen. Overigens, het moet ook aankomen in Guyana, dus je moet ook een weg verder hebben die aansluit. Je kan samen kijken zoals het is gebeurd, naar de structuur en naar de inrichting. Ook enigszins de operatie meer van de zijde van de Guyanese zijde. Maar als het gaat om de financiering over een zaak dat over ons gebied loopt, dan kiezen we ervoor om dat in eigen verantwoordelijkheid te doen. En dat mag en dat kan. Waar ik de Guyanese zijde over praat, is niet dat ze zeggen van ja, dat is voor mij absoluut een no-go. Ze heeft beroepen zeggen ja, maar ik heb andere afspraken met de vorige regering. En als jij daarvan wil afstappen, dan moeten we weer daarover praten. Er is een MOU, dan moet die MOU bekeken worden, aangepast worden. Nou, dat mogen ze zeggen en vinden. Maar wat niet kan, en Sammy normaal verstaan, is dat wordt aangegeven dat het nimmer aan de orde is geweest. Terwijl al vanaf de eerste bespreking, u moet weten, sinds ons aantreden verantwoordelijkheid die ik heb gehad als minister van Buitenlandse Zaken is er één geweest om met de grens- en buurlanden een goede, dan wel bijzonder goede relatie op na te houden. Het eerste werkbezoek en het werkoverleg van onze president is geweest in Nikeri met de president van Guyana. Mijn eerste buitenlandse missie was naar Guyana bij de beëdiging van de president. Dus wij hebben in de basis een vrij goede relatie als buur. daar wordt dus vanaf de eerste bespreking ook een aantal zaken op tafel hebben gezet die de vorige regering mogelijk niet op tafel wilde zetten, heeft gezet of durfde te bespreken. Met name die kwestie van Tigri. Ik zeg, Tigri komt op agenda, laten we daarover praten. Laat dat op agenda komen over de werkgroep, dat wel de grenscommissie van die zijde niet moet worden ingevuld, etcetera, etcetera. Zo ook moet dat nou wel bespreken als aan Van Brokkie, waar de president in die vergadering drie belangrijke zaken hier ten aanzien hiervan heeft aangegeven. Eén, ik ben een nieuwe president. Ik wil meer informatie hebben over de juridische, de technische en de financiële zaken ten aanzien van hetgeen aan de orde is bij het bedrijf tot de brug. Want er is geen gedegen overdracht geweest over het algemeen tussen de vorige en de huidige regering. En ook op het gebied van het ministerie van Openbare Werken en dus de kwestie van de brug. Dus geef me de ruimte om die juridische, die technische en die financiële zaken te doen. We komen daarop terug. In St. Kitts en Nevis, na alles te hebben afgehoogd en bekeken, heeft dus inderdaad de president gesignaliseerd. We hebben het een en ander tot ons genomen en Suriname kiest ervoor om de financiering te doen. En bij de vervolgafspraak in mei, ik dacht het zou zijn 15 mei, ik was toen op dat moment werkbezoek in Venezuela, is dus aangegeven en dat bevestigt dat wij de financiering verder zullen oppakken en de nodige verder zouden doen. Nou, je kan natuurlijk wat zeggen over de procedure en dat je nota zou willen hebben, MOU zou willen hebben op bepaalde momenten. Ik lees je en hoor je ook van Guyanese de jammerzins van niemand het apubliek. Dan zoals het apubliek is gebracht in de Nationale Assemblée, overigens sommigen zeggen ja, primatuur. In de diplomatie zou je daar een discussie over kunnen voeren. Ja, maar je hebt nog niet met me gesproken, je hebt een teken af te nemen. Maar je wil tegassan naar DNA. Dat mogen ze ervan vinden, maar wat mij ernstig bevreemd is de verklaring dat daar verder niets over is gezegd, terwijl het tegendeel is bewezen. En dat is de verduidelijking die ik middels verklaring vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken heb willen brengen en ook heb gebracht. En wat dat betreft is voor mij de koos nog niet af, maar is in elk geval de zaak in goede balans. Jij zegt dat. Wij weten en vinden dat we kunnen op zijn minst zeggen, er is een misunderstanding die we verder zullen bespreken en waar we met z'n allen tot een vergelijk zullen proberen te komen.
4: Na deze hele situatie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken toch besloten voor Sinwa officiële mededeling. Kom niet aan de Guyanese regering?
3: Kijk, we zijn nu hier. Ik had al in het geval van dat was een vergadering met mijn Vietnamese collega Huge tot na OAS-vergadering Panama en Minama Taki. Toen speelde dat ding van de kaart op Seox. We kennen ook de kwestie van de quarantaine. We kennen de perikelingen rondom het gebruik zoals ze dat hebben aangetekend van de kaart. Kijk, broer, zijn een aantal zaken waarover we moeten praten. Minama Yuna, jong minister, ko go om wat travasi na erfenis zo abi. Ano you probleem, ano you pot, ano mi pot, maar laat we met elkaar praten. We hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten bij deze vergadering hier in Sint Lucia, de CARICOM staatshoofdenvergadering, waar we dus mogelijk een moment zouden zoeken en vinden. Kijk, nu is dit erbij. We hebben tot nu toe, in de media met elkaar communiceren en het kon niet anders. De president van Guyana is in de media uitgekomen. Anders dan ze mogelijk gewend zijn, is vanuit Surinaamse zijde direct ook uitbakken, want ik wil geen dingen laten liggen. Dus ook de president heeft gevraagd van wat is er nou precies aan de hand? Ik zei niet, dan gaan we dat in balans zetten, we gaan dat recht zetten. Want we willen zeker niet, wat is het belang geweest voor corrigeren, Sani? We willen niet als onbetrouwbare partner of onbetrouwbaar land of regering overkomen. We willen dat op basis van goed vertrouwen doen. Dus laten we dat alvast in balans zetten. Dan wil ik ook, gisteren heb ik met een zeker geen ongenoegen president Ali ontmoet. We hebben even gesproken en ik zal Kijk, als er misunderstanding is over wat dan ook, moeten we als buren erover kunnen praten. Dus we zullen een moment zoeken en vinden. Want gisteren was een informeel moment natuurlijk tijdens de openingsceremonie. Zullen we een goed moment zoeken en vinden om als buren erover te praten. En kijk, ik ben wat dat betreft naar Bagana Turimide vrij simpel. In het buitenlands beleid, meteen een mantaki, als aan de toemsie moeilijk. Is dat wie? Als aan moeilijk, maar nog moeilijk. Toen zijn in begrip. Nou, je buurman en je buurvrouw, die wikim mati nou abtrebito. Die wikim mati, tak wan buurman of wan buurvrouw luken wan schwafesi of obiën kosi voor zich waar ook. Nou, ze hier die pori. Dus met je buren moet je goede verstand houden hebben. En die tak kosten van alles, want je vast aan kawer beti, dan moet je ook natuurlijk op je strepen kunnen staan. En dat zou je als buurman moeten doen. En dat zullen we ook als land moeten doen. En wat dat betreft hebben wij een lijn uitgezet waarbij duidelijk is dat als wij niet eens zijn over iets, laten wij dat meteen met een nota, met een nota en nota weten, of we vragen een bespreking, of tijdens de bespreking zetten we zaken op tafel. Dus dat is wel mogelijk in tegenstelling tot wat de Guyanese gewend zijn, een andere regering en een andere smaak. Ten aanzien van het andere, kijk, ik kan me niet indenken hoe de, en meer dan een vorige regeringsmaier, verweet en zo, meneer de tapas, ik heb het ook in DNA op een paar punten gezegd van, kijk, dit is niet mijn probleem, dit is niet jouw probleem. We spraken toen over de financiering van het lidmaatschap van Suriname bij verschillende internationale organisaties, waar we een behoorlijke achterstand hebben en bij behoorlijk veel landen, hoe de lidmaat participeren en hoe normaal participeren om het achterlopen. Maar goed, in die discussie heb ik gezegd tegen het geachte lid dat het vroeg, ik dacht het lid Sarman was daar niet bezig en ook van de andere zijde. Ik zei, aan jouw probleem en mijn probleem hebben we niet gecreëerd, dus zoals het is, zeg ik, ontwikkeld en wij gaan het moeten oplossen. Wel, zo ook, zeg ik, soms gaan we dingen op tafel krijgen. Maar dat wat de regering voor ons heeft afgesproken, en dat gaat mijn verstand te boven, om over een rivier waarvan we kunnen zeggen, ons grondgebied, een andere de medeverantwoordelijkheid te laten dragen over de financiering daarvan. Tabastrati, wat ik van jongen, maar dat is niet jongen. Je schrijft Abisani, dat van je met buurman ko. Isabi, dus doe het door. Ook om verschillende juridische andere zaken, doe het door rusten. Dat is wel een wezenlijk verschil. En ik zeg, het Surinaams belang moet leidend zijn.
1: Juist, dankjewel, minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouffa. We spraken hem eerder vandaag. Straks de wedstrijd Portugal tegen Spanje. We breken dan zo op. Maar niet alvorens ik u iets laat zien waarvan wij vinden dat de overheid snel moet ingrijpen. En ik ga deze video ook sturen. Voor de minister van Openbare Werken. En dat is de straat waar wij dagelijks gebruik van maken. En niet omdat na Uno Ere, maar Lukoja. Dat hebben we eerder gefilmd. Dit is de Gongrijpzaal. Het is dieper hoor. En ik heb een mevrouw gezien. San go in a Olodisi. Fosiki so wengri. Het gaat om in totaal, volgens mij, drie olos. Ik hoop dat de mannen die straat meenemen. Want ik ben geen deskundige, hoor, maar zo lees misschien de mijn krap passie waarvan ik me afvraag. Maar ze aan het passie. De passie die ze hem zet kon. Isabi. De passie die zit ook aan Olo Jai. Als je gaat naar Olo, die zijn aan een petit e-bike. Wie is in een retraan, ik kan kies probleem. Isabi? Die is dan niet zo'n petit e-bike, dan ben ik film met een petit e-bike. Den diep wang. Isabi? De man film trasani wang. Den diep wang die zie me aan je. Die zie. Dit is die gevaarlijke boy. Deze eigenlijk ook. En mijn kotibanti. Isabi, Dus misabtaka minister Edeforo, met zoveel problemen daar op openbare werken. Maar geloof me, ik zie deze dingen elke dag. En het is een plek waar er veel water gaat zitten. Dus laat me je vertellen. If you know sabi, dat wat ulo drape. De rij naar je fiets. Of naar je e-bike. Of naar je wagi. Jotjes probleem. Het is gevaarlijk. En we verzoeken niet. We eisen dat deze dingen gecorrigeerd worden. Kan niet. Zeker niet zo'n straat. Mensen, ik laat zo meteen de advertenties horen. Bagalati inoyere mi moro. Ik wil iedereen een sportieve bagan naartoe wensen. Bagan natori, laat me snel. Terwijl je naar die olos kijkt. Ga ik u vertellen. Morgen begint de wedstrijd om 1 uur. Argentinië-Egypte. En we gaan dat boven smaal ook aan die mij ook toe. Dus tegen 2 uur te bakken natori moest begin. Dan, hoe zeg je dat? A tweede helft voor start. En ik kan niet zeggen, ja, dan beginnen we 3 uur. Want nou anders gaat Egypte. Het kan toch ook zo zijn dat de man gooit nog een verlenging. Iedereen vecht als ze tegen de dood vecht om niet uitgeschakeld te worden. Isabi, dus het kan ook een verlenging worden. Dus je hebt geen zekerheid. En als het een verlenging wordt, dan de mij blijft zeker dan voor euro. Met penalty's al. Tenminste, als het die kant op gaat, we weten het niet, de bal is rond. Dus ik stel voor dat we gewoon woensdag. Is een vrijdag, nog een plein op de woensdag. Dus ik stel voor dat we gewoon woensdag weer uitgebreid. We compagnie ons heeft, ja, we doen een boel lange BT van 2 tot 5. Woensdag, ja, gaat u daarmee akkoord? Dus dat weet u. Morgen is er geen baganatori, nog een kossie. Ik weet, u mist dat programma. Maar morgen zijn we er niet. En ik vraag uw begrip daarvoor. Ja, we zijn er weer. Woensdag met een andere aflevering. Laat mij bedanken, meneer Somohardjo, voor het afstaan van het interview over mevrouw Klarke. Zeker ook meneer Lal Mohammed. Ik moet ook bedanken de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouffa. En zeker de twee gasten hier van het gebied. Meneer Misidjan en meneer Aboy Koni. Take care. Tot morgen. Nee, tot woensdag. Met een nieuwe BT. Goede middag.

0: money gym. Buy a me beji chami go na carry transfer Western Union make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
0: Nee, mi wan

0: si odoro baka.
1: Kisap sang? Do say wani.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Mana Hollandsi ne verstang? Then no habi. Se hebben niet. They don't give. Jong an tiang ten fun.
0: Okay. Dan mo cherry ga on trawon.
1: Nee. Ik voet naar Charles. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chisme euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat je een euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka, dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buitendien, je pa euro zo?
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepsingwinkels.

0: Suriname. Het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
1: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
2: Jawel.
0: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs. Ontvang hen en werk mee. Want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
3: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama.
4: Waar omwikama?
3: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Kom goed snel, tik alasan. Hey, wacht even. Ik wil dat ik oké, Arkino, tie je bek. Wat ik in me?
4: Ja, want daar heb ik voor mijn kotekusan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
6: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0641 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Splinter.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, safety through innovation.
2: The number one tune. This week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.